Zaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

maand bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud. FM Goud, liefde voor Limburg.

digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Ik ben Wouter Beeke van Leopoldsburg en voor mij is de liefde voor Limburg de liefde voor de Limburgers. Ik denk dat Limburg maar is wat het is door de mensen die hier wonen. En dat betekent dat ze gastvrij zijn, dat ze op zondag Limburgse vlaai eten. Dat ze bescheiden zijn, maar toch goed weten wat ze willen. Dat ze kunnen genieten van al het moois dat Limburgse te bieden heeft. Zijn natuur, zijn pracht, maar vooral zijn mensen. Dus de liefde voor de Limburgers.

Heb je FM Gouden Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/tenerife of via de gratis FM Goud app.

Mijn naam is Stijn van Balen. Ik ben de vierde burgemeester van de mooie gemeente Bocholt. Dat Limburg-gevoel is toch wel iets aparts. Hè? De ruimhartigheid. Als je Limburg binnenkomt, dan krijg je vlaai. Lekker vlaai met koffie. Dat is Limburg.

Nederland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Liefde voor Limburg.
5: Liefde voor Limburg, trouwens mijn naam is Herman Verbrugge. Liefde voor Limburg, dat is voor mij. Telkens wanneer ik in Limburg kom, beseffen van, potverdomme. Ik zou weer meer moeten komen. En dat is echt de liefde, hè? Mekaar niet kunnen missen. Alsjeblieft.

5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

ben Björn Vroeven. Overal waar ik ga, zeg ik dat ik trotse Limburger ben. En het is ook zo mooi om te zien dat heel het land naar ons kijkt als die fijne mensen, die warme mensen, die creatieve mensen, die mensen die elkaar graag zien en anderen. En dat zijn wij.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwig duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: frietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
2: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
3: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij de Maasvallei.
2: Reserveren via www.bistro.com. Bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
5: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46. Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
6: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis. Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
7: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004. Welkom bij FM Goud.

0: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: virtual reality, speelbeelden, VR-expeditie, brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be.
1: Thuisverpleging Norsa Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en Opstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Al drie generaties lang is Kitvoegwerke Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkedaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
3: Vandaag gaan we, dat is een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Bijaard.
4: Hallo, ik ben Wim, Bijaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar bijaardpeer.be.
5: Bijaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.

0: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen dakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
1: RMR Projects
0: maakt van ieder project een erezaak.
2: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat vol je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.radioclassiek.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: vergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
7: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
8: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
9: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Ben je fan van FM Goud? Overweeg dan om te doneren. Elke donatie, klein of groot, wordt ten zeerste geapprecieerd. Steun ons, zodat we ook in de toekomst Gouden Radio kunnen blijven maken. fmgoud.be voor alle informatie. Dank je wel voor je donatie.
3: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens €50. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
1: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
2: 25 jaar Vostersfeesten in Bree op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama's Jasje, Danny Christian, Corrie Konings, Effe Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest met die Batse klatsers, dorpsvrienden, Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggenband, Bernd, Erwin van het Merkuur, Nipo, Frans Teunis, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus glam rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets vostertfeesten.be.
3: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival, surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
4: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Bijaard.
5: Hallo, ik ben Wim, bijaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar bijaardpeer.be.
6: Bijaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
2: De Telegram valt om de 14 dagen bij jou in de bus. Maar wist je dat je hem nu ook online kan lezen? Dat doe je op www.ikleesdetelegram.be. Een interactieve website waarop je heel wat meer kan dan alleen maar lezen. Ga daarom vlug eens kijken naar www.ikleesdetelegram.be.
7: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in

namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat vol je dromen in Bobby Aanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: In Houthalen Helgstrum start de Vlaamse overheid een onteigeningsprocedure voor 27 percelen langs de Noord-Zuidverbinding. Het gaat om 15 gebouwen waarvoor nog geen akkoord met de eigenaars is bereikt. De overheid heeft intussen bijna 138 miljoen euro uitgegeven voor de aankoop van gronden en panden. Tot 15 september loopt nog een openbaar onderzoek. De betrokken eigenaars kunnen bezwaren indienen en ondertussen blijven onderhandelingen mogelijk. Als er tegen het einde van het jaar geen akkoord komt, kan een gerechtelijke onteigeningsprocedure volgen. Begin oktober starten de afbraakwerken van 136 leegstaande panden. Bij KRC Genk is afgelopen vrijdag een rouwregister geopend voor superfan Michiel van de Weert, die onlangs overleed. Spelers, trainers en bestuursleden waren de eersten om een persoonlijke boodschap achter te laten. Ook Michiels ouders en zus Amber waren aanwezig. De club noemt hem een uitzonderlijke supporter en wil zijn laatste wens, een uitvaart in het stadion, laten uitkomen. Voor de wedstrijd staat bovendien een speciaal eerbetoon gepland, met onder meer een tifo van Tribune Zuid. De hele Genk-familie leeft mee met de naamstaanden. Wie vrijdag door het centrum van Genk liep, kon behoorlijk schrikken. Op verschillende plaatsen lagen levensechte lijken op straat. Gelukkig ging het om strooppoppen. Ze maken deel uit van de Sunflower Project van het Sunflower Collective. De kunstenaars willen met hun guerrilla arts aandacht vragen voor slachtoffers van oorlog en geweld. De lichamen met zonnebloemen die uit hun hart groeien werden zonder toestemming van de stad geplaatst. De installatie moet bezoekers laten nadenken over wat mensen in conflictgebieden dagelijks meemaken. Dit weekend is ook een tentoonstelling te bekijken in The Gallery.
4: De Regio Radio weer update van Ruben Wijtjes.
5: Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.
6: Welkom bij FM Goud. Hey, what's up?

0: Oké, kids, wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen, deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
6: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
7: Fevercool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
8: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
9: Even minder als de Bloesems, KRC Genk, Oslands en Knubbeltjesfly. Dit is FM Goud. Fijn dat je...

meestbeluisterde regionale radio van Limburg. Met 54.470 regelmatige luisteraars. En daar ben jij er ook een van. Welkom bij FM Goud. De gouden radio al sinds 2004.

Ieder weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80s en de 90s op een voetstuk. In ons weekend van de 80s en de 90s hits. Mis het niet.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren. Back to Baccara. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
1: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccara. Tickets, witte-paard.be.
3: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon-deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
6: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
7: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
8: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
9: Cor Haan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op corhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via corhaan.be.
10: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: RMR Projects.
12: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellendakken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
11: RMR Projects.
12: Maakt van ieder project een erezaak.
13: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
14: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
15: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
16: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Weer in de Hogevene krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
8: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
7: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langs zij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
9: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
7: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Dit is het regioradio nieuws.
3: De zoektocht naar een opvolger voor bisschop Patrick Hoogmartens van Hasselt is gestart. Hoogmartens wordt in mei volgend jaar 75 en moet dan zijn ontslag aanbieden aan paus Leo XIV. De nieuwe bisschop wordt eerst coadjutor met een recht op opvolging. De paus heeft uiteindelijk het laatste woord. De pauselijke vertegenwoordiger in België, Franco Coppola, heeft intussen gesprekken gevoerd in de 7 dekanaten van het bisdom. Hij maakt later een shortlist van 3 kandidaten. Mogelijk komt de nieuwe bisschop uit Limburg, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Ook kandidaten van buiten het bisdom zijn mogelijk. In Alken worden vanaf maandag de snelheidslimieten in 49 straten aangepast. In 15 straten gaat de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. In nog eens 34 straten wordt 50 km per uur vervangen door 30. De gemeente wil de snelheden beter afstemmen op de omgeving. In woonwijken en schoolomgevingen wordt 30 km per uur de norm. Wegen met gescheiden fietspaden behouden hun limiet van 70 km per uur. De komende dagen worden de verkeersborden aangepast. En in eerste instantie worden nog geen boetes uitgeschreven. De gemeente zet vooral in op sensibilisering. Onderzoekers van PC Fruit in Sint-Truiden hebben ontdekt dat klavers en kruiden de bodem in fruitplantages tot 20 graden koeler kunnen houden. Tijdens de huidige hitte liggen klassieke grasstroken er doorbij, terwijl stroken met klaver en kruiden groen blijven. De planten wortelen dieper en zijn daardoor beter resistent tegen droogte. Op dor gras kan de temperatuur oplopen tot meer dan 60 graden Celsius. Onder klaver en kruiden blijft die rond de 35 tot 40 graden. Toch blijft irrigatie belangrijk. Slechts een kwart van de Limburgse perentelers beschikt vandaag over een irrigatiesysteem.
2: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
3: Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.
2: Een geurend tasje koffie, een krakend koekje daarbij en onze gouden hits. Fijne ochtend en veel luisterplezier van je FM Goud.

Everywhere van Fleetwood Mac. En ook op deze feestdag, 15 augustus, Hemelvaartsdag, zijn we er met Rob in het weekend tussen 8 en 10. Een hele goede morgen. Je radio staat goed. Dit is FM Goud, de digitale radio van Limburg. Met nu de Cooks. She moves in her own way.

Fijn weekend allemaal, geniet ervan. En het hele weekend lang komen weer de beste hits uit de jaren 80 en 90 voorbij. In het weekend van de 80s en de 90s hier bij FM Goud Limburg. Straks Hard met These Dreams, nu muziek van bij ons. Accession, een hit in 1999. Gene and Gina met On and On.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Zeg Leen, ik dacht dat jij ging wandelen.
3: Ik wandel elektrisch, Mark.
2: Hoezo?
3: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium-accu aan een spotprijs.
2: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
3: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Megamobility is veel dichterbij dan je denkt en supergemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be. Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Liefde voor Limburg.
9: Jan van Zijer, organisator Buitenbeenpop. Liefde voor Limburg betekent voor mij een plek waar muziek mensen samenbrengt, waar inclusie vanzelfsprekend is en waar hartelijkheid de basis vormt van elke ontmoeting.
8: FM.

Mijn naam is Nicky Haijen en mijn liefde voor Limburg is er altijd geweest, omdat ik eerst en al ben opgegroeid in de streek zelf. En het is een hele mooie streek met heel veel warme mensen, waar je ook gewoon een zalig gevoel van krijgt. Iedereen is vriendelijk, is aangenaam en je hebt natuurlijk een hele mooie regio waar je vol gebruik van kan maken. Heel veel natuur, dus het is heel leuk om daar te vertoeven.

Phil Collins, You'll Be In My Heart. FM Goud, jouw zomerradio via FM, ook via DAB Plus in de hele provincie. En via allerlei digitale kanalen ontdek ze op onze website fmgoud.be. Hier zijn de Whispers voor jou met It's a Love Thing.

0: 25 jaar Vostersfeesten in Bree op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama Sjasje, Danny Christian, Corrie Konings, F. Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest met die Batse klatsers, dorpsvrienden Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggenband, Bernd, Erwin van het Merkuur, Nipo, Frans Teunus, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus Glam Rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets, vostertfeesten.be.
1: Klaar voor avontuur in virtual reality? Speelweelde VR-expeditie brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelweelde.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
4: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
3: Energiecenter.be.
5: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
6: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
7: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
8: Fevercool Airco's, installateur van LG, Maxicool en Dassault Airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op fever-cool.be. Like ons ook op Facebook.
9: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
10: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.

Desiree met Live. Even iets over nutteloze weetjes. Die kunnen dan nutteloos zijn, maar het kunnen leuke gespreksonderwerpen zijn in sociale situaties of op feestjes. En je kan er ook je kennis mee uitbreiden op een luchtige en vermakelijke manier. En ik heb er eentje voor je. Wist je dat de Britse komiek en acteur Charlie Chaplin, de man zelf dus, ooit de derde prijs won in een Charlie Chaplin lookalike wedstrijd? Als dat niet grappig is. Okay.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw ondernemingen.

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
0: Dit is het nieuws
3: uit binnen- en buitenland.
4: Weer in de Hogevene krijgt versterking uit Duitsland en van brandweerteams uit andere provincies om de natuurbrand daar te blussen. We vliegen op blushelikopters. Evacuaties zijn voorlopig niet nodig. De gouverneur van Luik roept wel op om dit weekend niet naar de regio te komen om de bluswerken niet te hinderen. Een belangrijke toegangsweg naar het gebied is sowieso afgesloten. Bij een zware aardbeving in Indonesië zijn al zeker 20 mensen omgekomen en er zijn ook mensen gewond. De beving had een kracht van 7,7 en er was ook even tsunami-alarm. Er is ook veel materiële schade. En ook in het zuiden van Spanje heeft de aarde gebeefd met een kracht tot 5,2. Er is melding van schade aan daken en gevels. Deze man toont de scheuren en barsten in zijn muren binnen.
5: Mira, escucha. Escucha lo que le ha hecho a la casa, niño.
4: Het epicentrum van de beving lag in de buurt van de stad Granada. De Venezolaanse regering heeft 131 politieke gevangenen vrijgelaten. Ze krijgen alternatieve maatregelen, maar wat dat concreet betekent is niet duidelijk. De interimregering overlegt met de oppositie om het land te verzoenen en dat leidt mogelijk naar nieuwe verkiezingen. Venezuela zit in een overgangsfase nadat de VS president Nicolas Maduro heeft opgepakt. In het voetbal hebben Cercle Brugge en Sint-Truiden 3-3 gelijk gespeeld. Cercle stond 1-3 achter, maar kon al na de reguliere speeltijd nog langszij komen. Coach Lars Vries is daar blij mee, maar tegelijk moet er van alles beter, zegt hij.
6: I'm furious that we again let in 2 goals in no bullshit time. That means within the first couple of minutes in each half, and it's a disaster.
4: Voor Sint-Truiden is het puntenverlies een domper, een week voor de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft Jana van Lent brons gepakt op de 10.000 meter. Het is haar eerste medaille op een groot kampioenschap, sinds 25. Zon en wolken wisselen af, het kan ook af en toe onweren. Het blijft wel warm, tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog, bij een graad of 25 of plaatselijk nog iets meer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud.
3: Dit is het regioradio nieuws.
4: In Houthalen-Helgteren start de Vlaamse overheid een onteigeningsprocedure voor 27 percelen langs de Noord-Zuidverbinding. Het gaat om 15 gebouwen waarvoor nog geen akkoord met de eigenaars is bereikt. De overheid heeft intussen bijna 138 miljoen euro uitgegeven voor de aankoop van gronden en panden. Tot 15 september loopt nog een openbaar onderzoek. De betrokken eigenaars kunnen bezwaren indienen en ondertussen blijven onderhandelingen mogelijk. Als er tegen het einde van het jaar geen akkoord komt, kan een gerechtelijke onteigeringsprocedure volgen. Begin oktober starten de afbraakwerken van 136 leegstaande panden. Bij KRC Genk is afgelopen vrijdag een rouwregister geopend voor superfan Michiel van de Weert, die onlangs overleed. Spelers, trainers en bestuursleden waren de eersten om een persoonlijke boodschap achter te laten. Ook Michiels ouders en zus Amber waren aanwezig. De club noemt hem een uitzonderlijke supporter en wil zijn laatste wens, een uitvaart in het stadion, laten uitkomen. Voor de wedstrijd staat bovendien een speciaal eerbetoon gepland, met onder meer een tifo van Tribune Zuid. De hele Genk-familie leeft mee met de naamstaanden. Wie vrijdag door het centrum van Genk liep, kon behoorlijk schrikken. Op verschillende plaatsen lagen levensechte lijken op straat. Gelukkig ging het om strooppoppen. Ze maken deel uit van de Sunflower Project van het Sunflower Collective. De kunstenaars willen met hun guerrilla arts aandacht vragen voor slachtoffers van oorlog en geweld. De lichamen met zonnebloemen die uit hun hart groeien werden zonder toestemming van de stad geplaatst. De installatie moet bezoekers laten nadenken over wat mensen in conflictgebieden dagelijks meemaken. Dit weekend is ook een tentoonstelling te bekijken in The Gallery.
3: De Regio Radio Weer Update van Ruben Wijtjes.
4: Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.
2: Het nieuws uit je buurt, de stemmen van hier, de radio van bij ons. FM Goud, met liefde voor Limburg.

0: All and Oates met Man Eater. Een hele goede morgen en welkom terug bij Rob in het weekend op deze Hemelvaartsdag 15 augustus. Natuurlijk bij FM Goud, de Limburgse zomerradio. Met in dit uur onder andere de Limburgse weekendagenda. En we hebben ook muziek van onder meer Lenny Kravitz, I'll Be Waiting.
1: Rob!

Genieten van de zomer en de fijne muziek op de radio. Dan zit je goed bij FM Goud Limburg. De zomer zit in je radio zo dadelijk met Mixed Emotions. En nu gaan we terug naar het midden van de jaren 90 met deze heren die toen heel populair waren. Stefan Wuits, Patrick Klaassen, of moet ik zeggen Patje Crimson. En natuurlijk zanger Erik Goossens. Jawel, hier is Leopold 3 met Wondermooi.

0: Een chapeau langs Paul Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
2: 20 augustus, een optreden van Nautilius. Met Engelstalige muziek van de jaren 60 tot de jaren 90.
3: Familie op bezoek? Vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervlees Al Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50. Inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervlees Al Hendricks.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Stico, dat is lingerie en ondergoed, dekbedden en dekbedovertrekken, nachtkleding en slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken en op stico.be. Dat is STICO.
6: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
7: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
8: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
2: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D audiovisuele show hierover.

The Human Touch van Bruce Springsteen. En zometeen zit je bij ons goed voor The Cure. Heel wat op de agenda dit weekend in Limburg. We zetten een paar activiteiten in de kijker. Beleef de eerste editie van Wijnfest in Tongeren Borgloon. Op het domein van het Speelhof in Borgloon maak je kennis met de lokale wijncultuur en proef je wijnen van verschillende wijndomeinen uit de regio. Naast wijnproeverijen kan je genieten van kaas- en charcuteriehapjes, sfeervolle muziek en een ontspannen zomerse sfeer. Vandaag van 1 tot 7 op het domein van het Speelhof in Borgloon. Vanavond kan je naar de Avondmarkt in de Stalenstraat in Genk. Shoppen, sfeer opsnuiven, lekker eten en genieten van een gezellige avond voor jong en oud. Je kan er terecht vanaf 5 uur. En zin in een actieve uitstap? Trek dan morgen mee met de gids naar de Avonturenberg en laat je via allerlei kleine en grote weetjes onderdompelen in de rijke geschiedenis van de site. Ontdek waarom de mijnsite twee schachtbokken heeft, waarom die schuine mast op de top van de berg staat en hoe we van zwarte mijnterrils naar groene pracht zijn geëvolueerd. De gidstocht van zwart goud naar groene pracht, morgen namiddag vanaf 1 uur aan de Koolmijnlaan 203 in Koersel-Beringen. De deelnameprijs is €5. Ja.

0: Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer.

0: zonnepanelen, Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook. Energiecenter.be.
1: Wij maken deel uit van de Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.

0: vandaag gaan we, dat is een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
1: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
2: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
3: Familie op bezoek, vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervleesal Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50, inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
4: Peters en Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
5: Brood en banket Sascha. Onze specialiteit, dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Roeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
7: Iets te melden. Reageer. App ons. 0496-872383. We zijn er voor jou. Jij en je FM Goud.

Weer tijd om deze Rob in het weekend af te ronden. Dat doen we vandaag met een quote van Roland Orzabal, zanger van de groep Tears for Fears. En natuurlijk ook een plaat van die band. Shout, let it all out. Het kan een keer goed doen. En wat zei Roland? Once you start enjoying your life, the rest is easy. Ik wens je nog een heel fijn weekend. Wat ons betreft graag tot de volgende Rob in het weekend. Tot volgende zaterdag.

Bobbejaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Dit is het Regio Radio Nieuws.
5: De zoektocht naar een opvolger voor bisschop Patrick Hoogmartens van Hasselt is gestart. Hoogmartens wordt in mei volgend jaar 75 en moet dan zijn ontslag aanbieden aan paus Leo XIV. De nieuwe bisschop wordt eerst coadjutor met een recht op opvolging. De paus heeft uiteindelijk het laatste woord. De pauselijke vertegenwoordiger in België, Franco Coppola, heeft intussen gesprekken gevoerd in de 7 dekanaten van het bisdom. Hij maakt later een shortlist van 3 kandidaten. Mogelijk komt de nieuwe bisschop uit Limburg. Maar dat is zeker niet noodzakelijk. Ook kandidaten van buiten het bisdom zijn mogelijk. In Alken worden vanaf maandag de snelheidslimieten in 49 straten aangepast. In 15 straten gaat de maximumsnelheid van 70 naar 50 km per uur. In nog eens 34 straten wordt 50 km per uur vervangen door 30. De gemeente wil de snelheden beter afstemmen op de omgeving. In woonwijken en schoolomgevingen wordt 30 km per uur de norm. Wegen met gescheiden fietspaden behouden hun limiet van 70 km per uur. De komende dagen worden de verkeersborden aangepast. En in eerste instantie worden nog geen boetes uitgeschreven. De gemeente zet vooral in op sensibilisering. Onderzoekers van PC Fruit in Sint-Ruiden hebben ontdekt dat klavers en kruiden de bodem in fruitplantages tot 20 graden koeler kunnen houden. Tijdens de huidige hitte liggen klassieke grasstroken er doorbij, terwijl stroken met klaver en kruiden groen blijven. De planten wortelen dieper en zijn daardoor beter resistent tegen droogte. Op dor gras kan de temperatuur oplopen tot meer dan 60 graden Celsius. Onder klaver en kruiden blijft die rond de 35 tot 40 graden. Toch blijft irrigatie belangrijk. Slechts een kwart van de Limburgse perentelers beschikt vandaag over een irrigatiesysteem.
4: De Regio Radio weer update. Van Ruben Wijtjes.
5: Vandaag kan er lokaal een onweerachtige bui vallen, maar de meeste regio's in Limburg houden het droog. De kans op een bui is het grootst tussen 16 en 19 uur. De zon krijgt in de loop van de dag geregeld concurrentie van wolken. Het blijft een graad of 5 minder heet in vergelijking met gisteren. We kunnen dus een maxima rond 32 graden Celsius verwachten. De wind is lange tijd zwak van kracht. In de loop van de avond gaat het tijdelijk wat harder waaien vanuit het noordoosten. De nacht naar zondag verloopt rustig en droog.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verleggen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
4: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
5: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca wandelingen. Aangeboden door de alpaca boerderij De Maasvallei.
4: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.

0: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
1: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Beiaard.
2: Hallo, ik ben Wim, Beiaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar beiaardpeer.be.
3: Beiaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
4: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op certas.be. Certas, dat is CERTASS.
5: Tams Doghouse. Waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.tamsdoghouse.be.
6: Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburg's leukste, FM Goud.

Mijn naam is Frank van den Broeke en ik heb echt een hele grote liefde voor Limburg. Want mijn lieve echtgenote, waarmee ik al zoveel jaren getrouwd ben, is een Limburgse, geboren in Neerharen.

0: langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Draak Vintage, de kringloop met karakter waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 5354. 453.
2: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
3: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
4: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk, ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service, ook aan huis geleverd.
7: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
6: Bel 011 402 202 en like ons op Facebook.
8: Winnie Motors. Voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.
9: Je opvallende radiospot morgen al op FM Goud Limburg? Dat kan. Kijk snel op goudenzaak.be.

0: Oké, kids. Wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen. Deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Frituur Eethuis Chap

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
5: In Lummen vond de jaarlijkse keizerschieting van de 15 Lummense schuttersgilden plaats. Dianne van Mechelen van de Sint-Jansgilde, die werd voor het derde jaar op rij keizerin van Lummen. Bij de mannen kroonde Johan van den Einde van de Sint-Willebrordusgilde van Meldert zich tot keizer. Ook de verschillende gilden namen het in ploegverband tegen elkaar op. Daar ging de overwinning naar de gilde Heilig Sacrament van Genijken. In Genendijk namen 16 meisjes uit het lager onderwijs deel aan een wellnesskamp van de VZW Skills. Tijdens het kamp draaide alles om creativiteit, verzorging en mentale ontspanning. De meisjes maakten zelf producten zoals bruisballen, lippenbalsem, shampoo en body butter. Daarvoor gebruikten ze natuurlijke ingrediënten en etherische oliën. In de namiddag stonden relaxatieoefeningen zoals yoga op het programma. Acht vrienden van de Alkense Money Pit Brommer Club zijn terug van een bijzondere trip naar het Deense dorp Alken. De motorclub bestaat uit liefhebbers van oldtimer brommers van 50 cc. In Denemarken legden ze met hun brommers zo'n 500 kilometer af, met als hoogtepunt een tocht van 200 kilometer. Het Deense Alken heeft amper 250 inwoners en slechts twee straten. Volgende zomer trekken de vrienden opnieuw naar een naamgenoot. Deze keer wordt dat het Duitse Alken.
4: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.

Bananarama en I Heard a Rumor. Ja, ik heb zo ook een gerucht gehoord dat het een feestdag zou zijn vandaag. Tuurlijk, 15 augustus, onze lieve vrouw Hemelvaart en moederdag in Antwerpen. Maar hier op de radio een gewone zaterdag, een weekend Bart met de gewone ingrediënten. Goedemorgen en welkom.

Cloudbusting zouden zijn die dat wel willen doen, maar dan dat er een beetje regen zou uitvallen. Niet om de wolken te verdrijven met die hitte van gisteren, maar het zou dus wel een beetje anders zijn vanaf vandaag. Je kunt het volgen via onze socials hier bij Goud. Dit is Soul Sister en Promises.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
2: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
3: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
2: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
3: Pluspaint.
2: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
4: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
6: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbre.be en volg ons op Facebook.
1: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter. Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
7: Eclipse TV, de Vlaamse tv-zender voor 55-plussers. Herbeleef met Eclipse TV de programma's uit je jeugd. Daarbovenop focust Eclipse TV op zorg en welzijn. Om de kwaliteit van het leven te optimaliseren via tal van live-programma's, series, films en meer. Kijk Eclipse TV via Telenet kanaal 51, Proximus TV kanaal 90, TV Vlaanderen en Orange TV.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
10: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice-dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
11: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
12: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van één aanspreekpunt en één eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook. Pagina.

En Are You Kidding Me? En dan nu een plaat uit mijn jeugdjaren. Katapulteert me altijd terug naar mijn tienerjaren. Deze Joy Division, de Britse punkgroep, werd reeds opgericht in 1976. Was een kort leven beschoren door het vroege overlijden van de oprichter en zanger Ian Curtis, die zich op slechts 24-jarige leeftijd van het leven beroofde in 1980. Maar toch een hele reeks platen achtergelaten en een hele punk-historie nagelaten, zeg maar. Joy Division, dit is een bekendste. Love Will Tear Us Apart.

veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival, dit is pure energie. Festivibe, 14, 15 augustus in Maasmechelen met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Avanté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King. Maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be. En gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
5: Favorcool airco's. Installateur van LG, Maxicool en Tosso airco's. Ook van monoblok airco's zonder buitenunit. Rotemerlaan 95 in Heerouteren en op favor-cool.be. Like ons ook op Facebook.
1: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
5: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
1: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
6: Een toestel koop je overal. Maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breer Steenweg 321 in Kinrooi. Service first.
5: AANS Reclame Atelier. Grafisch

0: ontwerp.
1: Belettering.
0: Lichtreclame en zuilen.
1: Frees- en doorsletters.
0: Lasersnijden en graveren.
1: Full-color digitale druk.
0: Spandoeken.
1: Vlaggen en banieren.
0: Webdesign.
1: Textielbedrukking.
0: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
2: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club B. Op het industrieterrein Vostert.
3: Carwashclub.be.
2: Like us on Facebook.
4: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook- en Instagram-pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.
5: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
6: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
7: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. 1000

Je hoort Johnny Rodriguez en orkestra met Hey Major. Afgelopen week was er op de eerste avond van ons verblijf op vakantie een voldanksavond. En bij een van de eerste nummertjes dacht ik, dit komt mij toch wel bekend voor. Bleek gaan om een Noord-Portugese dans van de zeewierrapers. En dateert al van 1934. Werd in 1975 opgepikt door Johnny Rodriguez. Dat was een Kapverdier die op de vlucht was om niet te moeten dienen voor het Portugese leger. Hij belandde in Nederland en kwam in contact met Peter Tetterol, de man uit Delft, bekend van T-Set. En die produceerde deze variant van het originele zeewierraperslied Malayo. Laten we toch even luisteren, hè, naar dat origineel zeewierraperslied. Het is moeilijk om uit te spreken. Zeewierraperslied uit 1937. Op die volksdansavond op vakantie klonk dat als volgt.

Maior. Origineel een Portugees volkslied. Het gebeurt wel vaker dat die relatief onbekende liedjes, volksdansen, ergens aan de andere kant van de wereld worden opgepikt en in een andere versie een hit werden. Zo ook. Deze Oh Maior, Maior werd trouwens ook in 2001 door Linda de Souza gezongen. Maar de bekendste versie bij ons is die uit 1975 van Johnny Rodriguez. Nummer 1 toen in België en in Nederland. Oh Maior, Maior, het origineel komt reeds uit 1937. Oud zeewierraperslied. Oh Maior, Maior, ons spiekplaatje voor vandaag.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: www.boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Ook vandaag hoor je bij ons weer enkele keren het positieve nieuws uit Limburg. In Love Limburg. Want er is al genoeg negativisme in de wereld, toch? Je kan het laatste bulletin ook steeds terugvinden op onze website fmgoud.be.

Anika, ze was lange tijd little lady van haar Japanese boy, want dat was haar bekendste plaat, hè, Japanese boy. Dit was daar de opvolger van, dacht ik, in 1981, little lady. Het was onze startplaat op deze middag. Goedemiddag en welkom trouwens op deze feestdag, onze lieve vrouw Hemelvaart, 15 augustus. In deel 2 van Weekend Bart hier bij Goud. Dit is Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now.

Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now. Dat is zeker als het gaat over FM Goud. Je kunt ons trouwens volgen op sociale media. En daarin zijn we koploper in Vlaanderen. Wat dat betreft ook even kijken op Instagram, Facebook en wat allemaal meer. En dit is uit Limburg met liefde voor Limburg Noordkaap. Ik hou

0: hond in huis? Dan wil je zeker zijn dat je niets mist. De Hondenbond VZV informeert elk gezin bij de dagelijkse zorg en opvoeding van hun hond. Met het Kwispelkompas heb je de praktische gids voor elke hondenliefhebber altijd bij de hand. Geniet een heel jaar lang van voordelen bij onze experten. Volledige toegang tot alle info die je echt moet weten. Toegang tot exclusieve activiteiten. En kortingsbonnen ter waarde van minstens 50 euro. Word vandaag nog lid van de Hondenbond VZW. En vergeet nooit meer wat echt belangrijk is. Check het Kwispelkompas. En laat je hond zorgeloos kwispelen.
1: Zondag 13 september, ontmoetingsdag in Peer. Met inspirerende activiteiten en leerrijke debatten van hondenexperts. Welkom in de Breugelhoeve in Peer tussen 1 en 6. Met ook heel wat experten en standhouders. De toegang is helemaal gratis.
2: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met de markt is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
3: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
4: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
7: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot clean rooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.
8: Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
9: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en galeiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
10: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
11: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
12: Manege Parijnhof, de meest kindvriendelijke locatie voor paard- en ponyrijlessen in onze regio. Vanaf 4 jaar. Ben je op zoek naar stalling voor je paard? Dan kan je ook bij ons terecht. www.manegeparijnhof.be en volg ons op Facebook, Genaastraat 5 in Beek.
13: Ik ben Marleen Kaufman, ik ben burgemeester van Leopoldsburg. En wat voor mij liefde voor Limburg is, dat is de gezelligheid, lekker eten, lekker drinken en heel, heel veel liefde voor elkaar.

Aerosmith en Crazy, voor de mensen die naar Griekenland op reis zijn geweest of misschien nog vertrekken. Dit is een Griekse man, alhoewel hij geboren is in Egypte als zoon van Griekse ouders die naar daar getrokken waren. Artemisos Venturis Roussos is zijn officiële naam. Demis Roussos zijn artiestennaam. Dit is Lost in Love.

0: doe je met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster, die hun grenzen willen verlagen, die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
0: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

0: Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499-23-2650. 0499-23-2650. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee. Nieuw in Reppel. De Reppelair, brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
0: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
2: Peters en Zoon uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.peterscv.be en vraag een gratis offerte aan.
3: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat small tot 4x XL. We zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5:00.
4: Insanity. Insanity is een jong en dynamisch familiebedrijf. Personaliseer je wagen met een car wrap van hoogwaardige kwaliteit met uitmuntende service. Wij wrappen wat jij kan bedenken. Ontdek onze car wrap configurator in de shop. Ook voor je bedrijfswagens ben je verzekerd van jarenlange kwaliteit met een naadloze wrapping van je wagenpark. Ontdek snel wat we voor jou kunnen realiseren op www.insanity.be en volg ons op Facebook en Instagram.
5: Nijverheidsstraat 5 te Peer. Als je wilt zien hoe dat wij onze wagens afleveren, kijk dan eens op onze website. Want daar zie je een unieke en adembenemende 3D-audiovisuele show hierover.
6: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
7: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.
8: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het Achtste Sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
9: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu

0: Cranberries and Ode to My Family. En nu een ode aan een Vlaamse zanger dankzij Christophe Van Dam.
1: Philip Robrecht zingt al vanaf zijn 15e in diverse bandjes. Tijdens zijn studies voor onderwijzer maakte hij vooral home recordings. Begin 1993 volgde zijn grote doorbraak met het eerste album Magie. Zowel zijn stem als uiterlijk roepen vergelijkingen met Frank Boeien op. Tijdens zomerhit 1993 wint hij de prijs voor het beste solo-debuut. De opvolger Vurige Tongen wordt eveneens een top 20 hit. In het voorjaar van 1994 volgde het tweede album Hoopvol met zijn derde en tevens ook laatste hit Fatsoen. De daaropvolgende jaren bracht Philip Robrecht nog 7 albums uit, de laatste 2 onder de naam Robrecht. In 2017 ruilde de man België voor een afgelegen streek in Ierland om zich zogenaamd

0: te doen. Philip Robrecht tegenwoordig, woont en werkt hij opnieuw in Vlaanderen. Je hoorde hem met Fatsoen. Dit was Weekend Bart, tot volgende week.
1: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

0: 크!
1: Zomerhitje Radio, de zomerhits uit onze tijd. Je hoort ze op de Limburgse Zomerradio. Even goud.
2: Zon,

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: roze nachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
2: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
3: Vanop onze radioredactie.
4: Dit is het nieuws.
3: Uit binnen- en buitenland.
5: Ook het leger helpt nu om de natuurbrand in de Hoge Venen te bestrijden. Zo heeft Defensie 3 brandweerwagens gestuurd vanuit de basissen van Kleine Brogel en Floren. Ze helpen al zeker tot morgenavond mee. Er is ook versterking van brandweer uit andere provincies en zelfs vanuit Duitsland. Ook veel landbouwers helpen mee. Zo vullen zij het reservoir aan waar blushelikopters water komen halen. In Nieuwpoort is een vrouw overleden nadat ze met haar auto in de rivier de IJzer was gereden. Duikers van de brandweer probeerden haar nog uit het wrak te bevrijden, maar de jonge vrouw van 20 was al overleden. In Sint-Jans-Molenbeek is de dader van een schietpartij opgepakt. Hij schoot gisteravond minstens 2 keer midden op straat, maar niemand raakte gewond. De politie vond bij hem thuis het wapen en de auto waarmee hij was weggevlucht. Waarom hij heeft geschoten en naar wie zal het onderzoek moeten uitwijzen. Zuid-Korea wil een eind maken aan de Koreaanse oorlog en wil rechtstreekse gesprekken met Noord-Korea. De nieuwe Zuid-Koreaanse president maakt daarmee een bocht naar zijn voorgangers. Er zijn al 70 jaar geen gevechten meer, maar een vredesakkoord is nooit getekend. Het is wel nog wachten op een reactie van Noord-Korea. Dat heeft tot nu alle voorstellen voor vredesgesprekken afgewezen. En Vincent van Hooijdonk heeft op het EK in Parijs een nieuw Belgisch record op de 50 meter vrije slag gezwommen. Dat deed hij in 22 seconden en 10 honderdste. Dat is een paar honderdste sneller dan het record van 17 jaar geleden. Dat was wel niet snel genoeg voor een plaats in de halve finales. Zon en wolken wisselen elkaar af en het kan ook nog af en toe gaan onweren. Blijft wel warm tot 31 graden. Morgen en maandag zon en wolken en overwegend droog bij een graad of 25. Of plaatselijk zelfs nog iets meer.
4: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio. FM Goud. Wat er ook gebeurt in de regio, je gouden radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden.

0: Elk moment onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel.
2: Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
0: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers. Bex, aluminium ladensystemen.
3: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
4: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
3: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
4: Pluspaint.
3: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
5: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478-3301-86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant. Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
6: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eikenbalken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
7: Wat mooi is, dat blijf je bekijken. Imago Magazine is mooi. Met foto's die zinnen strelen. Interviews die je echt wil lezen. Imago Magazine bekijk en herbekijk je. Geef je een opvallend plekje op je salontafel. Imago Magazine wil je zien. En met ons magazine wil je gezien worden. Geef ons magazine dat mooie plekje bij je thuis. En leg er elke 3 maanden een gloednieuwe bovenop. Imago Magazine, de spiegel die het mooiste toont van wie jij bent.
8: Neem je FM Goud overal mee. Altijd binnen handbereik dankzij onze gratis app. Download hem nu voor jouw smartphone. Een gouden dag gewenst vanwege je gouden radio.

0: times great music.
1: Hey luisteraars van FM Goud, ik ben Marlies en ik ben zo fier dat mijn nummer Ik zie de zomer verkozen werd tot de officiële FM Goud Zomerhit 2026. Ik zou zeggen, geniet ervan. De zon.

0: vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 5.

0: augustus een optreden van Nautilius met Engelstalige muziek van de jaren 60 tot de jaren 90.
1: Familie op bezoek, vrienden in de tuin? Dan begint een geslaagde barbecue bij Supervleesal Hendricks. Ontdek onze heerlijke party souvlakkies. 100 stuks voor slechts €55. Ook verkrijgbaar in handige hersluitbare dozen van 50 of 20 stuks. Op zoek naar nog meer barbecue-voordeel? Kies dan voor onze complete barbecue-collies voor 10 personen. Al vanaf €54,50, inclusief 3 gratis sauzen. Profiteer ook van onze scherpe prijzen op kipfilet, kippenbillen en op veel meer kwaliteitsvlees. The place to be voor het lekkerste en voordeligste vlees. Supervleesal Hendricks.
2: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
1: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
2: Het Bloematelier van Kempelgree, waar passie bloeit.
3: Een toestel koop je overal, maar echte service, die beleef je bij VDS Electronics. Van eerlijk advies tot een eigen hersteldienst. Wij staan ook na je aankoop voor je klaar. Voor tv, audio, gsm's en grote en kleine huishoudtoestellen. VDS Electronics. Breersteenweg 321 in Kinrooi. Service first.
1: AANS Reclameatelier. Grafisch ontwerp.
4: Belettering.
1: Lichtreclame en zuilen.
4: Frees- en doorsletters.
1: Lasersnijden en graveren.
4: Full color digitale druk.
1: Spandoeken.
4: Vlaggen en banieren.
1: Webdesign.
4: Textielbedrukking.
1: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie en veel meer. Reclameatelier.com. Excellent elektroteppers aan de Kouleurweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
5: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg? Dat is autobedrijf Gilkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogilkens.be.
6: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakkenmensen van Pelles in Beer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
7: Ontdek nu ons aanbod op pellens-ramen.be. Pellens Ramen en Deuren, zodat jij je thuis voelt.
8: FM Goud vind je nu ook op TikTok. Volg je ons ook daar?

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goedvol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud. FM Goud. Nergens klinkt de zomer zoals hier.

Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
3: Bistro Papillon in Kinrooi. Dat is genieten voor de ganse familie. Met binnen- en buitenspeelruimte, padelterreinen en een ruime parking. Een uitgebreide kaart met seizoensgebonden suggesties voor jong en oud, ook voor groepen.
4: Alle weekdagen zijn er leuke Papillon deals. Heb je ons zomerterras al ontdekt? Met onze heerlijke cocktails en onze leuke events. Wat je zeker niet mag vergeten zijn de alpaca-wandelingen. Aangeboden door de alpaca-boerderij De Maasvallei.
3: Reserveren via www.bistropapillon.be. Eat, drink and enjoy in Kinrooi.
5: Je gezicht vertelt, je lichaam spreekt. Spanning in je lichaam zie je ook in je gelaat. Met gelaatsmassage en face yoga ontwaak je je gezichtsspieren. Laat je stress los en straal je natuurlijke schoonheid uit. Verminder rimpels. Voel je lichter en ontdek hoe ontspanning je jonger doet lijken. Geef jezelf dat beetje extra zorg en voel het verschil. Boek nu jouw moment van balans bij Zenshin. Kijk op zenshin.be.
6: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
7: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
8: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

Pointé. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Trommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: virtual reality, speelbeelden, VR-expeditie, brengt de meest indrukwekkende VR-ervaring naar jouw locatie. Kampen, workshops, feestjes of events. Voor jong en oud. Maak van je volgende event een expeditie om nooit te vergeten. Ontdek ons nu op speelbeelden.be.
1: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur.

0: Nieuw in Reppel. De Reppelair. Brasserie en fietscafé. Een warme plek voor fietsers, wandelaars, levensgenieters en lekkerbekken. Kom genieten van heerlijke gerechten, verse koffie, lekkernijen, frisdranken en heerlijke biertjes. We hebben ook fietsvoorzieningen en een gezellig terras. Reppelerweg 181 in Bocholt. Steeds welkom vanaf 2 uur. 0471 58 67 04.
1: Natuurlijk ken je de Internetgazet. Het is al jarenlang de snelste gazet van de streek. Met dagelijks duizenden online lezers. Ook vandaag vind je de nieuwtjes uit jouw gemeente op www.internetgazet.be. Internetgazet en FM Goud. Wij weten wat er leeft in het noorden van de provincie.
0: Vishandel Jos en Marion Stijvers. Iedere dag aanvoer van verse en bewerkte vissoorten. Onze specialiteit, vers gebakken vis en kibbeling. En natuurlijk onze klaargerechten. Al sinds jaar en dag uw vertrouwd gezicht in uw buurt. Op maandag voormiddag op Peermarkt, dinsdag voormiddag in Geel op de Markt en namiddag in Dilze op de parking bij Groentehal Colson. Woensdag voormiddag op de wekelijkse markt in Mazeik en in de namiddag in Niel bij As. Donderdag voormiddag op Hechtelmarkt en namiddag op Overpeltmarkt. Lekkere verse vis? Dan kom je naar ons. Vishandel Jos en Marion Stijvers.
1: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
2: Boelehoef 3 in Pelt.
3: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maglaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vierde ambassadeur van Pédieu.
4: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergje Blond, Grimbergje Bruin, Kristal 0% en Pédieu.
5: Hallo, ik ben Ilse Wevers, ik ben de burgemeester van Oudsbergen. En liefde voor Limburg, dat betekent voor mij mensen die elkaar ontmoeten. Heel veel verenigingen die samenkomen. Heel veel mensen die kunnen elkaar ontmoeten op een zeer laagdrempelige manier. Dus eigenlijk een heel rijk verenigingsleven. Heel veel geëngageerde vrijwilligers die samen schouders ergens onder zetten. En zorgen dat het goed leven is in elke dorpskern in Limburg.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
5: In Lummen vond de jaarlijkse keizerschieting van de 15 Lummense schuttersgilden plaats. Dianne van Mechelen van de Sint-Jansgilde, die werd voor het derde jaar op rij keizerin van Lummen. Bij de mannen kroonde Johan van den Einde van de Sint-Willebrordusgilde van Meldert zich tot keizer. Ook de verschillende gilden namen het in ploegverband tegen elkaar op. Daar ging de overwinning naar de gilde Heilig Sacrament van Genijke. In Genendijk namen 16 meisjes uit het lager onderwijs deel aan een wellnesskamp van de VZW Skills. Tijdens het kamp draaide alles om creativiteit, verzorging en mentale ontspanning. De meisjes maakten zelf producten zoals bruisballen, lippenbalsem, shampoo en body butter. Daarvoor gebruikten ze natuurlijke ingrediënten en etherische oliën. In de namiddag stonden relaxatieoefeningen zoals yoga op het programma. Acht vrienden van de Alkense Money Pit Brommer Club zijn terug van een bijzondere trip naar het Deense dorp Alken. De motorclub bestaat uit liefhebbers van oldtimer brommers van 50 cc. In Denemarken legden ze met hun brommers zo'n 500 kilometer af, met als hoogtepunt een tocht van 200 kilometer. Het Deense Alken heeft amper 250 inwoners en slechts twee straten. Volgende zomer trekken de vrienden opnieuw naar een naamgenoot. Deze keer wordt dat het Duitse Alken.
4: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Typ onze redactie op redactie@fmgoud.be.
6: Liefde voor Limburg.
7: Peter Nies, burgemeester in Kinhooi. En Liefde voor Limburg betekent voor mij samenwerking. Want uiteindelijk is Limburg Belgisch en Nederlands. En die grensoverschrijdende samenwerking, dat betekent eigenlijk alles wat Limburg betekent. Mensen samenbrengen over de landsgrenzen heen.

0: The Boss himself tijdens het weekend van de 80s en de 90s bij Zomerradio FM Geld. Bruce Springsteen en I'm on Fire. Dit is Madonna, onlangs nog in Amsterdam en nu gewoon een peer op de radio.
1: Take it easy met Guido Bergmans.
2: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my

Ik wist het, zie je wel. Ja, maar zo noem ik dat ding, hè. The House Martins and the Caravan of Love. Ik zou wel eens mee op vakantie willen gaan, eerlijkheidshalve. Ja. En W, please don't go.

Hollandé, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Oké, kids, wat willen jullie allemaal doen deze zomer?
1: Ik wil naar de kermis.
2: Nee, ik wil naar Italiaanse sportwagens gaan kijken.
3: En wat dacht je van een avondmarkt?
0: Geen zorgen, deze zomer kan het in Peer allemaal. Van de chicste feesten tot gezellige evenementjes. Hier is voor iedereen iets te beleven.
4: Plan jouw perfecte zomer in Peer. Check het programma op www.zomerinpeer.be. Zomer in Peer. Plezier voor de hele familie.
5: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
6: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner. Het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
7: Bij Covamo combineren we al meer dan...

0: bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen.
1: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
2: Stedelast, voor het luchtkomen van meubelen. Je eigen meubelen in een nieuw jasje. Ook voor het luchtkomen van keukens en trappen en eiken balken. Inclusief de nabehandeling ervan. Meer info en een vrijblijvende offerte. info@c-blast.be of c-blast.be of bel 0470 87 26 69.
3: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
4: Tot einde augustus. Bij aankoop van een paar multivocale glazen heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.

Ik ben Luc Appermond en ik ben een ras-echte Limburger. En mijn liefde voor Limburg, ja, die zit ingebakken in mijn genen. De gastvrijheid, de vriendelijkheid en vooral de lekkere vlaaien die je nergens anders in ons land vindt. Dat is voor mij Limburg.

Ik weet niet wie dat Joan Osborne bedoelt, maar het ging over One of Us. Straks krijg je nog de Fugees en No Woman, No Cry. We kennen het nog van Bob Marley en de Pointer Sisters' Slowhand.

0: met de hoogwaardige thuisbatterijen van B+B. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Bij stroomuitval draai je je diepvriezer en koelkast verder met de batterijen van B+B. Ook je alarm blijft thuiswerken en je kan ook vlot op je pc aan de slag blijven. Vakkundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: 25 jaar Vosstersfeesten in Bree op 21, 22 en 23 augustus. Met op vrijdag 21 augustus zomercarnaval. Met onder andere Salem Segers, Mama Sjasje, Danny Christian, Corrie Konings, F. Serieus van de hit Baila Baila, Robert Pater en Jan Biggel. Zaterdag 22 augustus Limburgs feest met die Batse klatsers, dorpsvrienden, Danny Verra, Aïssa, Henk en Tom van de Janse Baggeband, Bernd, Erwin van het Mercuur, Nipo, Frans Teunus, Julke en John Tana. Zondag 23 augustus Glam Rock met The Bojacks, The Tramps, The Original Jukebox Heroes, Alex Agnew en The Moonlovers, The Sweet, The Original Band, The Clarks en The Belgium Quo Band. Info en tickets vosterfeesten.be.
0: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
0: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty & Laser Clinic Nails, Faces & More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik, met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces & More, Markt 44 in Mazeik.
4: Aero Heating. Wij plaatsen verwarming, sanitair, ventilatie, airco, gashaarden en warmtepompen voor nieuwbouw, maar voeren ook renovatiewerken uit. Wij werken voor particulieren en voor grote projecten. Renovatie van badkamers met totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
5: Brood en banket Sasha, onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Eroeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
6: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
7: Excellent elektroteppers aan de Kouwlillerweg 79 in Bocholt. Groot en klein huishoudelektro met een eigen hersteldienst. www.elektroteppers.be en volg ons op Facebook.
8: Carwash Club. We garanderen een sublieme glans. Carwash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
9: Carwashclub.be. Like us on Facebook.
10: Carwash Club Bree bestaat 10 jaar en dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten, want je wilt geen enkele actie missen.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Kennemerland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Westboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe-het-Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
5: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zomer en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

gehoopt dat je aan mijn kant zou staan. Thought you were on my side. Dat was Cockrobin. Misschien wel een misverstand. Hier is Counting Crows en Big Yellow Taxi.

Zomerradio FM Goud met DJ Luizius Milo en Forever Young. Het zou een utopie zijn natuurlijk. And Brother Beyond and The Harder I Try. And Louise, let's get around again.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn en onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
2: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
1: Baccarat. Tickets witte-paard.be.
4: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
5: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
6: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
7: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
8: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
9: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
10: Peters & Zonen uit Bree. Al meer dan 75 jaar uw vakspecialist voor de installatie van centrale verwarming, sanitair en warmtepompen. Vandaag zijn wij ook jouw partner in hernieuwbare energie en plaatsen wij ook zonnepanelen. Warme dagen, wij plaatsen ook energiezuinige airco's. Leer ons veel beter kennen op www.petercv.be en vraag een gratis offerte aan.
11: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
4: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
0: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
12: Pittoresk gelegen naast de kerk en met een gezellig terras. Welkom in het achtste sacrament. Voor een tas koffie, een pintje of onze heerlijke maaltijdsoep. Rode Maclaan 48 in Pelt. Maandag is rustdag. Wij zijn vieren ambassadeur van Paix Dieu.
13: We hebben altijd 10 bieren op vat, waarvan 5 wisselend. Kristal, Grimbergen Blond, Grimbergen Bruin, Kristal 0% en Paix Dieu.
14: Mijn huis is mijn trots. Maar nu ik aan de start van mijn pensioen sta, wil ik ramen die wat minder onderhoud vragen. Ik ging praten met de vakmensen van Palace in Peer. En zij zorgen er nu voor dat de plaatsing vlot verloopt. Ik hoef me helemaal nergens zorgen over te maken. En mijn nieuwe ramen, die mogen gezien worden. Al zeg ik het zelf.
15: Ontdek nu ons aanbod op palace-ramen.be. Palace ramen en deuren, zodat jij je thuis voelt.
16: Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Ik ben Lotte van Wezenmaal en liefde voor Limburg betekent voor mij naar huis rijden en echt thuiskomen tussen al het mooie groens dat wij hier hebben. De zuurstof opsnuiven, een lekker stuk vlaai en gewoon gezellig samen zijn met vrienden en familie.

what you want. Eigenlijk doen we niet anders. Dat was Texas. Sugero en Senza Una Donna in de wit met niemand minder dan Paul Young en Esther Camara. Somewhere in my heart blijven we zitten.

0: Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
1: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Bloemen van het Bloematelier. Het Bloematelier.com.
5: Bloemstukken, boeketten of rouwstukken. Het Bloematelier maakt er iets moois van. Bestellen kan via de webshop op www.hetbloematelier.com. Kies voor levering aan huis of afhalen op afspraak aan het atelier in de Dwarsstraat in Neerpelt. Dat is www.hetbloematelier.com.
4: Het Bloematelier van Kempelgreep, waar passie bloeit.
5: Tegenwoordig neemt een huisdier meer en meer plaats in als volwaardig lid van een gezin. Afscheid nemen valt dan ook zeer zwaar. Dierencrematorium Ede uit Bree, waar je als klant ontvangen wordt in een huiselijke, warme en serene sfeer om van je huisdier gepast afscheid te nemen. www.dierencrematoriumeden.be en volg ons op Facebook.
6: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
7: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
4: Bruisendlommel.be.
8: We garanderen een sublieme glans. Car Wash Club Bree. Op het industrieterrein Vostert.
4: Carwashclub.be.
8: Like us on Facebook.
9: Car Wash Club Bree bestaat 10 jaar. En dat vieren we niet met één actie, maar 10 feestweken vol verrassingen. Houd onze Facebook en Instagram pagina de komende weken goed in de gaten. Want je wilt geen enkele actie missen.
10: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De Harrel-specialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be. Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
11: V

Tijdens het Blues Festival in Peer stond hij inderdaad nog op het podium. De Robert Gray Band en Right Next Door. Daarmee ga je gewoon je zaterdagnamiddag in laten genieten. Blijf gewoon bij ons, want zo dadelijk gaat de weekendprogrammatie gewoon verder. Tot morgen.

Hey, ik ben Tom Cox, hele fiere burgemeester van Hamendaggel. En liefde voor Limburg, dat betekent voor ons en voor mij avondjes zoals deze hier op het Parkiesfestival. 7 weken op rij, mensen naar buiten halen, mensen laten samenkomen, genieten, zingen en een pintje drinken. Dat is Limburg. Dankjewel.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Dat volgt je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Fietsboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws
5: uit binnen- en buitenland.
7: De brand in de Hoge Venen heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee en ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Beheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. De digitale radio van Limburg. Je bent bij FM Goud Limburg. Welkom.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, vers en lokaal. Delizio.be. Van onze keuken naar jouw moment. Bel kan ook via 0480 61 88 36. Delizio. Met twee O's.
0: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.
2: Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familie frituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
3: Oh, schat. Volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, Salle. Zijn nummer is 0499 23 26 50. 0499 23 26 50. Tom doet alle ongediertebestrijding. Kakkerlakken, bedwansen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
1: MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Festium Feestverhuur uit Peer vind je aan de Ambachtslaan 1049. Wij hebben alles om uw feest onvergetelijk te maken. Van meubilair, linnen, glaswerk, porselein, bestek, koelingen, horecaapparatuur, buffetmateriaal, licht, geluid en beeld, inrichting en decoratie, tot tenten en springkastelen. Een klein of groot feest in het vooruitzicht? Kijk eens op www.festium.be.
4: Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Belt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk.
5: Attention!
0: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
0: Simons 4, Fashion for Men, Hoogstraat in Bree. Met meer dan 40 bekende merken, waaronder PMA Legend, State of Art, Brax, Pierre Cardin en nog vele andere. Voor elke gelegenheid, kostuums, jeans en casual, waaronder ook trouwkostuums. Van maat smal tot 4x XL zijn ook open elke zondag van 2:30 tot 5.
7: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
8: Boelehoef 3 in Pelt.

Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
2: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
1: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
2: Pluspaint.
1: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
3: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus. Frituur Eethuis Chapeau. Langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
4: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
5: Een virtueel kaarsje voor iemand branden. www.kaarsjebranden.be.
3: Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lawi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lawi 26 bellen.
1: Schat, volgens mij hebben wij weer last van beestjes op zolder. Oh, belt jij alvast de ongediertebestrijding Tom uit Hechtel-Exel? Dat hij hier maar snel opgelost is, zal

0: kakerlakken, bedwantsen, wespen, Aziatische hoornaars, processierupsen, muizen en ratten. Hij pakt alle beestjes snel mee.
1: NK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. NK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. NK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
2: Ben je op zoek naar een klusjesdienst voor binnen- of buitenwerken, groot of klein? Dan moet je bij AWD zijn. Vraag je gratis offerte aan via www.awdbree.be en volg ons op Facebook.
0: Inge Bakken, al 5 jaar een klinkende naam. Alles zelfgemaakt, van brood tot dessertjes. Samen genieten of als cadeau of verrassing voor je gezin. Ontbijt, brunch, picknick of tapas. Alles kan. Voor grotere feesten of bijeenkomsten is een buffet van broodjes, hapjes, soep, desserts tot een koud buffet mogelijk. Leer Inge en Inge Bakken beter kennen op www.ingebakken.be. Met liefde gemaakt. En dat proef je.
3: Legerstok Teunissen bestaat 50 jaar.
0: Uw partner op gebied van hang- en sluitwerk, gereedschappen, bouwbenodigdheden, tuinartikelen, automaterialen, huishoudbenodigdheden, textiel en schoenen en nog veel, veel meer. Klein Bien 8 in Hamond-Achel en op legerstokteunissen.be. Legerstok Teunissen, alles in huis.
4: Winnie Motors, voor herstellingen en onderhoud van alle merken. Op zoek naar een perfecte jonge tweedehandswagen? Ook dan kom je naar ons. Wij zijn gespecialiseerd in Citroën en Peugeot. Steenweg Wijchmaal 67 in Peer. www.winniemotors.be. En volg ons op Facebook. Wij verkopen ook jouw wagen.

0: Astridlaan 249 te Pelt.
1: Groep Jomaco staat voor 5 pijlers. Klantvriendelijkheid, eerlijkheid, betrouwbaarheid, service en kwaliteit. Drinkcenter voor alle feesten en barbecues. Waterkoelers voor kantoor en thuis. Seller Sportkledij voor elke club en voor jou en mij. LED advertising, reclame in al zijn vormen. Alle info vind je op jomaco-evercool.be. Groep Jomaco Bree vind je aan Kanaal Zuid. Groep Jomaco, alles onder één dak.
2: In de regio, je Gouden Radio is erbij. Volg ons via de radio en onze socials. En geef ons zeker een like op Facebook, want bijna dagelijks zijn er wedstrijden met schitterende prijzen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Ziedboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact. Aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be. En volg ons ook op Facebook. Oogcontact. Zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: De brand in de Hoge Veene heeft al 1600 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste natuurbrand ooit in ons land. Ons land heeft om Europese hulp gevraagd. Er zijn een helikopter en twee vliegtuigen onderweg. De brandweer heeft het moeilijk, omdat het gebied moeilijk toegankelijk is. Behalve defensie werkt nu ook de civiele bescherming mee. En ook lokale landbouwers en mensen in de buurt helpen waar het kan. Bij een schietpartij op een universiteit in Virginia in de VS zijn 5 mensen gewond geraakt. 1 onder hen is in levensgevaar. De politie zoekt meerdere verdachten, maar over hun motief is nog niks bekend. De campus blijft voorlopig afgesloten. Er is strenge bewaking aan de grens rond de Spaanse exclave Ceuta. Er is vrees voor een nieuwe massale toestroom van migranten. Marokkaanse veiligheidstroepen zouden al honderden mensen hebben tegengehouden. Spanje en Marokko willen een situatie zoals eind juli vermijden. Toen bereikten tienduizenden migranten Ceuta. Aan beide kanten zijn extra politie, militairen en grensbewaking ingezet. Er is opnieuw een zware aardbeving geweest in Indonesië, rond Sumatra deze keer, met een kracht van 6,9. Over schade of slachtoffers is nog weinig bekend. Vanmorgen was er op het eiland Flores ook al een aardbeving van 7,7. Daarbij zijn 38 mensen omgekomen. En Lisa Valen heeft brons behaald op het EK turnen. Ze maakte 2 goede sprongen, maar de tweede kreeg wel minder punten, waardoor ze nipt naast zilver grijpt. En op het EK atletiek lopen de Belgian Falcons en de Rockets, de mannen en de vrouwen, vanavond de finale in de aflossing van de 4x100 meter. Het is warm tot 33 graden, hier en daar valt er wat regen. De komende dagen een paar graden koeler en meestal droog.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door eurocollect.eu.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Meer muziek, meer variatie. Alle superhits uit dik 70 jaar muziekgeschiedenis. Met meer 80's en 90's hits. Welkom bij Limburgs leukste, FM Goud.

0: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid. MK Autoglas. Power. Snelle service, topkwaliteit, scherpe prijzen. MK Autoglas. Rademakerstraat 11 in Bocholt. Voor elke ruit, elke wagen, elke dag. MK Autoglas. Sterk in glas, sterk in service.
1: Thuisverpleging Nurza Team Elskraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Elskraags 0477 52 55 89.
2: Boshuis Nieuw-Vossevem. Kom tot rust op een unieke locatie, midden in de bossen, met uitzicht over het water. Geniet van een van onze 50 verschillende bieren, waaronder ons eigen gebrouwen bier, het Voske, of een stuk huisgemaakt gebak. We staan ook bekend om onze overheerlijke spijrips, gegarandeerd de lekkerste van de regio. Boshuis Nieuw-Vossevem, Lochtstraat 28, net over de grens in Stramprooi. Info en reserveren op nieuwvossevem.nl. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Al uw maatwerk in staal. Al meer dan 15 jaar. Trappen en ander maatwerk, zoals leuningen, deuren en carports. Metaalwerken Bartels. Daar moet je zijn. Kijk eens op metaalwerkenbartels.be of kom langs in onze toonzaal op het industrieterrein Vostert, Nijverheidsweg 10 in Bree. Metaalwerken Bartels. Jouw dromen smeden wij in metaal.
4: Korhaan, sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van vier heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
5: Weekmarkt Valkenswaard. Daar is het op donderdag te doen. Telkens van 9 tot 5 uur. Uitgebreid assortiment van zo'n 75 standhouders. Tot dan.
6: 20 augustus. Een optreden van Nautilius. Met Engelstalige muziek van de jaren 60 tot de jaren 90.
7: Zeker in verzekeringen. Certas.
8: KBC Verzekeringen Certas. Wij zorgen dat u goed verzekerd en goed geïnformeerd bent. Kom na afspraak eens met ons praten bij een lekker tasje koffie. U vindt ons in de Kerkstraat in Peer en op de Koulillerweg in Bocholt. En ook op
7: certas.be.
8: Certas, dat is C-E-R-T-A-S-S.
9: Tams Doghouse, waar trimmen en welzijn van uw hond centraal staat. We geven ook opleidingen en workshops. www.

0: Geuzens.
1: Meubelen Geuzens, in het centrum van Meeuwen in Oudsbergen. Check meubelengeuzens.be en volg ons op Facebook.
2: Heb je Dino Radio al ontdekt? Met dag en nacht alleen maar monsterhits? Van de makers van jouw FM-goud. Check snel dinoradio.be.

door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu. FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meerbeek.

Theater Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info: www.

0: stapje buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer. Daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
1: Frituur Eethuis Chapeau, langs Pol Kip. Ambachtelijke frieten, gebakken volgens de regels van het Belgisch erfgoed. Verse broodjes, hamburgers en schotels. Hartelijk welkom in de familiefrituur van Peer. Frituur Eethuis Chapeau.
2: Heb je last van pijnlijke ogen na een dagje aan je computer of laptop? Of van altijd maar op je smartphone te surfen? Je bent helemaal niet alleen. Enorm veel mensen hebben hierdoor vermoeide of pijnlijke ogen. Daarnaast ook hoofdpijn, wazig zicht en een slecht slaappatroon. Maar er is nu een oplossing. De unisexbril van Zenvista blokkeert het blauw licht met bijna 50%. Bestel hem nu op zenvista.be en gun je ogen en jezelf de rust die ze verdienen.
3: A&O Decor. Uw professional voor schilderwerken en kaleiwerken in Noord-Limburg en ver daarbuiten. Voor particulier en bedrijf. Schilderwerken klein of groot, binnen of buiten. Geen muur is te groot, geen afstand te ver. Alle info en je gratis offerte via www.aodecor.be. En volg ons ook op Facebook. Bel 0485 39 28 54. Voor schilderwerken groot of klein moet je bij A&O zijn.
4: Aero Heating.

0: totaalpakket is eveneens mogelijk. In alles ligt steeds de focus op hernieuwbare en groene energie. We hebben ook een eigen naservice dienst. Ontdek ons verder op aeroheating.be.
1: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
2: Prik en Tik Leopoldsburg. Voor elk feest, groot of klein.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
2: We hebben een ruim assortiment en staan garant voor een goede service. Ook aan huis geleverd.
3: Prik en Tik, uw drankenspecialist. Daar drinken we eentje op.
2: Bel 011-402-202 en like ons op Facebook.
4: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
5: Belettering.
4: Lichtreclame en zuilen.
5: Frees- en doorsletters.
4: Lasersnijden en graveren.
5: Full color digitale druk.
4: Spandoeken.
5: Vlaggen en banieren.
4: Webdesign.
5: Textielbedrukking.
4: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
6: Maar liefst 4,8 op 5. Dat krijgen we van jullie via Google, Facebook en Handelsgids. Duizendmaal dank voor die superscore en voor al die prachtige reviews. Wij hebben de beste en de liefste luisteraars.

0: bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be.
1: Spring in dit avontuur, een feest dat eeuwen duurt. Tot voor je dromen in Bobbejaanland.
0: Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinterieur.be.
1: Jansen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Jansen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
4: Wij zijn paraat. Als onafhankelijk verzekeringsmakelaar staan we altijd paraat voor onze klanten. Op de Kerkhovense Steenweg 306 in Lommel en op paraat.be. Je hoort nu het nieuws uit binnen- en buitenland op FM Goud. Je aangeboden door Paraat.
5: Vanop onze radioredactie.
6: Dit is het nieuws.
5: Uit binnen- en buitenland.
7: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. In het voetbal hebben Union Zulte-Waregem 0-0 gelijk gespeeld. Beide ploegen hebben nu 4 punten na 2 wedstrijden. Voor Union een tegenvaller, ook na de uitschakeling uit de voorrondes van de Champions League deze week. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net naast de zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
0: Het FM Goudnieuws werd u aangeboden door Eurocollect.eu.

0: Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: De nummer 1 in zomerhits en informatie. Dit is jouw Limburgse zomerradio, FM Goud. Het positieve nieuws uit onze provincie, dit is Love Limburg.
3: In Lummen vond de jaarlijkse keizerschieting van de 15 Lummense schuttersgilden plaats. Dianne van Mechelen van de Sint-Jansgilde, die werd voor het derde jaar op rij keizerin van Lummen. Bij de mannen kroonde Johan van den Einde van de Sint-Willebrordus-gilde van Meldert zich tot keizer. Ook de verschillende gilden namen het in ploegverband tegen elkaar op. Daar ging de overwinning naar de gilde Heilig Sacrament van Genijken. In Genendijk namen 16 meisjes uit het lager onderwijs deel aan een wellnesskamp van de VZW Skills. Tijdens het kamp draaide alles om creativiteit, verzorging en mentale ontspanning. De meisjes maakten zelf producten zoals bruisballen, lippenbalsem, shampoo en body butter. Daarvoor gebruikten ze natuurlijke ingrediënten en etherische oliën. In de namiddag stonden relaxatieoefeningen zoals yoga op het programma. 8 vrienden van de Alkense Money Pit Brommer Club zijn terug van een bijzondere trip naar het Deense dorp Alke. De motorclub bestaat uit liefhebbers van oldtimer brommers van 50 cc. In Denemarken legden ze met hun brommers zo'n 500 kilometer af, met als hoogtepunt een tocht van 200 kilometer. Het Deense Alke heeft amper 250 inwoners en slechts 2 straten. Volgende zomer trekken de vrienden opnieuw naar een naamgenoot. Deze keer wordt dat het Duitse Alke.
2: Dit was Love Limburg, met het positieve nieuws uit Limburg. Zelf goed nieuws te melden? Tip onze redactie op redactie@fmgoud.be. Heb je FM Goud Tenerife al ontdekt? Luister mee op het eiland via DAB+ en online via fmgoud.be/Tenerife of via de gratis FM Goud app.

Een hele fijne goede zaterdagavond toegewenst. Welkom bij FM Goud. Fijn dat jullie afstemmen voor 2 uur de leukste hits op jullie Gouden Radio. We zetten het weekend in al. Het is nog maar 7 uur. Dat wil zeggen dat we nog tot 9 uur tijd hebben. En dan kunnen jullie gerust nog een stapje in de wereld zetten. Moest dat zo zijn. Queen heeft aan begonnen deze avond, beter gezegd voor mij. En I want it all. Welkom bij FM Goud.

Dit is zo'n plaat die toch wel een klein beetje bij het weekend hoort. Dit is de Sex on Fire van Kings of Leon. Dateert ondertussen al 2008. Dat is al even heel terug in de tijd, verre terug in de tijd. Shakira staat aan te komen met Burra Boy. Dat hit natuurlijk van het, van het wereldkampioenschap voetbal. Ik ben niet zo'n voetbalkenner, maar ik weet dat dit nummer toevallig de titelsong was eigenlijk van de WK voetbal, dat we daarop houden. Mike Oldfield samen met Maggie Riley to France. Ze zijn met, samen met de fiets naar Frankrijk, laten we daarop houden. En dan Lisa Stanfield, Never, Never Gonna Give You Up. Welkom.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Zit je weer de hele dag op je telefoon?
0: Ja, kijk eens, deze zomervibes in Spanje, Frankrijk, Italië. Ik wou dat ik al daar was.
3: Waarom zo ver? In Peer heb je alles. Avondmarkten, festivals, kermissen en nog zoveel meer.
0: Wacht, echt?
3: Ja, en het enige dat je moet doen is je telefoon neerleggen en het echt beleven. Check www.zomerinpeer.be en plan je zomer in Peer.
4: Zomer in Peer. Beleven is beter dan liken.
5: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spannend potje biljart. Of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. Den Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet.
6: Zeg Leen, ik dacht dat ik ging wandelen.
7: Ik wandel elektrisch, Mark.
6: Hoezo?
7: Ken je Mega Mobility? Daar hebben ze rollators, rolstoelen en driewielers. Mijn nieuwe scootmobiel komt van bij Mega Mobility. 25 km per uur, lithium accu aan een spotprijs.
6: Jij zei rapper dan de wielertoeristen.
7: Ja, en ik heb geen koersbroek nodig. Mega Mobility is veel dichterbij dan je denkt en super gemakkelijk te bereiken voor iedereen. Mega-mobility.be heeft de grootste keuze in mobiliteit van de Benelux. Met snelle service, eigen hersteldienst en de laagste prijs gegarandeerd. Bezoek Diesterse Steenweg 65, Paal Beringen of surf naar mega-mobility.be.
8: Vandaag gaan we dus een speciaal verzoek, een liedje spelen. Laat ons hopen dat het goed klinkt op de Bijaard.
9: Hallo, ik ben Wim, bijaardier van Peer. En binnenkort zijn er weer de zomerconcerten in juli en augustus. In de zomer ontvangen we veel internationale muzikanten die bijzonder graag komen spelen op ons wereldberoemd instrument. Wil je er meer over weten? Surf dan naar bijaardpeer.be.
10: Bijaard Peer kan je nu ook volgen op Soundcloud. Maak een profiel aan, volg ons.
11: Draak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 4 5 3.
12: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
13: Keukens Goossens aan de Astridlaan in Overpelt. Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring en een van de mooiste en grootste toonzalen in Limburg met meer dan 60 luxe toonzaalkeukens. Maak een afspraak wanneer het je past via goossens.be.
14: Elke zondagochtend tussen 7 en 10 gebeurt er iets magisch in de studio's van FM Goud Limburg.
15: Ja, ik was

Cocker, hij blijft het maar herhalen. Have a little faith in me. Dat moeten we natuurlijk altijd hebben. Een beetje vertrouwen in elkaar en dan komt het wel goed. Sixpence, Non The Richest staat er ook nog aan te komen. En Corolla, Love Isn't Love. Dus ik weet het niet of het is, maar Corolla die zal het wel weten.

veilig gevoel. Dag en nacht, kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie.

0: zeker van veiligheid.
1: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. We zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
2: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
3: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Bij Covamo combineren we al meer dan 50 jaar Toyota-expertise met de warme service van een familiaal team. U bent geen nummer, wij kennen u echt. Of het nu gaat om nieuwe of tweedehandswagens, onderhoud, verhuur of bandensupport. Persoonlijke service, transparantie en kwaliteit staan steeds centraal. Er is zeker een Covamo-center in uw buurt. Kijk op covamo.be. Covamo, Toyota Limburg en Kempen. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Uit Pelt, maar gekend in de wijde omgeving. Voor de heerlijkste verse frietjes, snacks, smoutenbollen, beignets en nog zoveel meer lekkers. Volg onze locaties via de Facebookpagina. Kermisfrituur van Sustre de Klein Postelmans. Eet smakelijk. Attention!
5: Heb je een event of een groot feest? Denk dan eens aan frituur van Susteren de Klein Postelmans. Zij verzorgen jouw frietjes en snacks tot in de puntjes. Alle info via 0493 61 50 46.
6: AANS Reclame Atelier. Grafisch ontwerp.
7: Belettering.
6: Lichtreclame en zuilen.
7: Frees- en doorsletters.
6: Lasersnijden en graveren.
7: Full color digitale druk.
6: Spandoeken.
7: Vlaggen en banieren.
6: Webdesign.
7: Textielbedrukking.
6: Wallprints. Uw partner in visuele communicatie. En veel meer. Reclameatelier.com.
8: Hey, ik ben Tim Torfs. Natuurlijk wil jij dat ook proberen. Bel een Tim Torfs praktijk in jouw buurt. Je krijgt helemaal gratis een intakegesprek met een bodyscan om je vetpercentage, je spiermassa en je hartleeftijd te berekenen. Dan ga je naar huis met een starttas en je eerste boodschappenlijstje. Het gevecht tegen de kilo's gaan we samen aanpakken.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen. Enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. Dus de splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Catherine Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.

natuurlijk een heel toepasselijke plaat. Deze Kiss Me van Sixpence None the Richer, zoals ik zei, het weekend moet natuurlijk gekust worden. Laten we het daar maar op houden dan. Prince staat eraan te komen met de Raspberry Beret en de Noordkaap. Kennen we allemaal van Ik hou van u, maar wij gaan een keertje een ander draaien. En een heel klein beetje oorlog. Tot zelfs na de klok van 8 uur.

prijsbewijzend. Je Gouden Radio is de nummer 1 in jouw regio. Adverteren? Check www.goudenzaken.be voor alle details.

Kamerland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Lichtboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaal oplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
2: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: slapeloze nachten.
1: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

Welkom terug bij Limburg's leukste FM Goud. We zijn natuurlijk begonnen met een leuke plaat. Eric Carmen en Hungry Eyes. Welkom in het weekend van FM Goud. Jullie zitten goed om nog een uurtje lekkerste soul- en swingmuziekjes op jullie los te laten. En natuurlijk genieten om jullie voor te bereiden op het weekend.

Brian Ferry die zingt het en ik mag het ook wel zeggen. Here I Am natuurlijk, een van die hits die mannen scoorden. Hungle staat aan te komen met Jamaica Bam Bam. En dan deze van UB40, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. En dan deze van East 17, Hey Child.

0: Amai, netjes geschilderd. Geen strepen, schoon afgewerkt. Vakmanschap.
1: Schat, uw ma heeft nog niks negatief gezegd.
0: Amai zeg, wie heeft dat gedaan?
1: Pluspaint.
0: Ah wel, die wil ik ook bij mij thuis laten schilderen, zeg.
2: Als zelfs de schoonmoeder overtuigd is. Schilder en behangwerken die woningen karakter geven tot in de puntjes. Pluspaint. Schilderwerken met een plus.
3: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
4: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Korhaan. Sinds 1833 een ambachtelijke stokerij waar alles uit zuivere natuurlijke producten wordt geproduceerd. We hebben jenevers, likeuren, advocaten en gins. Lommelsebaan 11 in Hechtel en op korhaan.be. Bezoek nu ook ons virtueel museum en kom alles te weten over onze rijke geschiedenis en de stijl van het distilleren. Geniet daarna ook van 4 heerlijke proevertjes in het vernieuwde Grand Café. Tickets via korhaan.be.
6: Tuincentrum Tielis. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielis. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielis.be. Like ons ook op Facebook.
7: Boelehoef 3, een pelt.
8: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
9: In de Zeepziederij, het cultuurhuis van Bree, kan u terecht voor liveconcerten, lezingen, humor, theater, workshops, seniorenvoorstellingen, uitstappen, enfin, voor heel veel dus. En de ticketverkoop voor seizoen 2026-2027, die is al gestart. Maar er is nog plaats bij een extra voorstelling van Comilfo. Op vrijdag 25 september komen de broers Walschaerts langs in de Zeepziederij om te doen wat ze altijd doen. Praten over de dingen, spelen en zingen. De splinternieuwe voorstelling Babel mag u niet missen. U doet er goed aan nu al tickets aan te schaffen via www.zeepziederij.be/tickets. Neem ook eens een kijkje op www.zeepziederij.be voor het volledige aanbod en ontdek naast het nieuwjaarsconcert met Jean Bervoets, Beerman Bram Verbrugge, Axel Peleman en Sony van de Putten en Katharien Moerkerke nog veel interessante voorstellingen.
10: Elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
11: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspol via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Alanis Morissette met een van die dikke hits die ze maakte. Ironic. En dan niet te vergeten deze van Vaya Kondeel die ze dadelijk gaan komen. Time Flies. En dan deze Rupert Holmes samen met een van die hits die je scoorde. Hem.

Volonté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets en info.

0: www.workshoponwheels.be. Buitenheide 2A bus 3 in Hamond-Achel. Wow, een werkplaats op wielen is een meerwaarde voor iedere vakman. Wij zijn gespecialiseerd in de totaalinrichting op maat van jouw bedrijfswagen met kwalitatieve, modulaire elementen. Van dakdrager tot schuiflades en instaptreden. Jij deelt je voertuig tot in de kleinste details in naar jouw persoonlijke voorkeur, zodat je snel en efficiënt de nodige tools bij de hand hebt. Vraag je gratis offerte aan via info@workshoponwheels.be of kijk eens op workshoponwheels.be.
1: Workshop on Wheels werkt met gekende leveranciers, Mobitech, dakdragers.
2: Op zoek naar licht, geluid of video? Stop met zoeken. Van de Ven Sounds. Verhuur en verkoop van licht, geluid en video. Voor events, trouwfeesten en festivals. Ook voor particulieren. Van complete installaties tot losse verkoop. Snel geleverd, deskundig advies, scherpe prijzen. Van de Ven Sounds. Alles voor jouw geluid en beleving.
3: Al drie generaties lang is Kitvoegwerken Daens de specialist in perfect afgewerkte afdichtingen. Van ramen en deuren tot cleanrooms en operatiekwartieren. Vakmanschap tot in het kleinste detail. Een vakman met kwalitatieve producten leidt tot een tevreden klant. Kitvoegwerkendaens.be. Strak, sterk en altijd perfect afgekit.

0: Brood en Banket Sascha. Onze specialiteit. Dagelijks meer dan 20 soorten verse broden. In Bree aan de Oppieterpoort 1 en in Eroeteren in de Spilstraat 64. Volg ons ook op Facebook.
1: Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/fmgoud. En geef ons snel een like.

natuurlijk altijd trots zijn op deze Viacom Dears. We gaan naar meer richting de klok van 9 uur met Time Flies natuurlijk. En niet te vergeten, deze van U2 heb ik gewoon klaarstaan voor jullie. En dan gaan we door een stuk Savage Garden tegenaan gooien. Ik ga jullie een heel fijn weekend wensen. Geniet van jullie zaterdagavond 15 augustus. Speciale dag, iedereen heeft verlof. Het kan, het mag. Iedereen moet een stapje in de wereld zetten. En dan hebben we de horeca ook weer wat meer te doen. De terrasjes weer is natuurlijk nog altijd mooi. En hier bij FM Garden blijven luisteren is ook wel mooi. Tot de volgende, geniet ervan. Salukes. Cool.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Interieur.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming.

0: tijdloze nachten.
1: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
2: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud. Iedere weekend opnieuw. Ook dit weekend weer zetten we bij FM Goud de hits uit de 80's en de 90's op een voetstuk. In ons weekend van de 80's en de 90's hits. Mis het niet.

0: Iets na negen worden hier bij jou FM Goud Limburg met alweer een nieuwe editie van Iets van Goud met Bob Marley hier net en Buffalo Soldier uit 1983 en uiteraard de digitale radio van Limburg met Liefde voor Limburg. En zonder iemand naast mij zou die liefde hier helemaal niet zijn voor jullie allemaal, dames en heren, hier naast mij Peter van Aalst.
1: Goedenavond Flo, welkom.
0: Hoe is het Peter?
1: Goed, goed, ça va. Ja. Hitte getrotseerd, laten we zeggen.
0: Ja, hoe is het geweest met die de afgelopen dagen, want het is toch wel zeer warm of zo.
1: Ja,
0: zeer goed weer geweest.
1: Ik ben af en toe is mijn neus buiten komen steken en het was toch wel vrij hevig, moet ik zeggen. Ja. We hebben het overleefd. Gisteren nog een terrasje gedaan op het terras, dus dat ook. Ik heb er ene zelfs koude voeten laten krijgen in mijn jacuzzi, dus voilà.
0: Kijk. Ah, kijk eens aan, jacuzzi. Super, ja. Glaasje erbij, lekker relaxen.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Buiten de jacuzzi ook nog afkoeling gevonden met misschien een zwembad, water of zoiets?
1: Nee, we hebben er geen ander zwembad tegengekomen.
0: Buiten de douche?
1: Ja.
0: Nu, ben jij iemand die met dit weer, eigenlijk iets belangrijk om te weten, hè, want dat vragen we ook aan onze luisteraars. Ben jij iemand die met dit weer, ga je warm douchen of zet je het gewoon rauw of koud?
1: Ik ben altijd iemand die in alle, laten we zeggen, weertypes hetzelfde doucht.
0: Ja, op dezelfde temperatuur.
1: Ja, dat is altijd op zo'n een aangename temperatuur. Niet te koud, niet te warm.
0: Ja, dus ongeveer 33, 34 graden zoiets.
1: Dat zal zoiets zijn. Want misschien zelfs 32, geloof ik, dat zelfs is. Ik weet het niet in detail tot op de graad eigenlijk.
0: Ja, ik doe het nu iets lauwer zo. Niet te koud, maar ook niet te warm. Een beetje hetzelfde, denk ik.
1: Ja.
0: Goed, Peter. Zonder jou zou het zeker geen goede muziek worden hier. Dus je hebt heel veel goede muziek meegebracht, hè?
1: Ja. Ja, we hebben weer wat muziek meegebracht, hè. Denk aan Joshua Caddison bijvoorbeeld. Ook wat Traveling Wilburys. Harry Styles is erbij. Mecca is erbij. Remo van het Groenewoud in Excess Europe. Montel Jordan. Ook Milo en Phil Collins.
0: Kijk eens aan, prachtig. Heel veel nieuws en info en weetjes komen er straks nog aan. Maar goede muziek, daar beginnen we mee. Eentje uit de Nillies 2003 met Hoobastank en The Reason. Goedenavond.

0: 2003. Ervoor nog wat ethisch werk en dat van Bob Marley met zijn Buffalo Soldier.
1: Ja, dat zijn toch altijd nummers die blijven scoren. En met die Bob Marley, Buffalo Soldier.
0: Inderdaad.
1: Jammer dat hij er niet meer is, onze Bob.
0: Ja, mag je wel zeggen.
1: Ja, het was toch iemand zo een beetje rustig vrij. Zo.
0: Ja, ik weet niet. Ik heb zo een beetje het gevoel ook van... op zijn gemak deert niet, maakt niet uit. Het komt hoe dat komt. Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, want hij is al vroeg overleden, hè, in 1981. Mm-hmm. Ja, is geboren op 1945. Nee, hij heeft de jaren, vooral de jaren 70, hè, was hij zeer populair. 70 en, mm-hmm. 70. Dat was een beetje... veel hits trouwens. No Woman, No Cry. Ja, is ook een van die bekende. I Shot the Sheriff.
0: Ja.
1: Dus, maar, het is allemaal een beetje anders afgelopen. Want hij had al sowieso een succes. Hè, in 1974 had hij ook Bob Marley en The Wailers. Enzovoort. Samen met zangeressen Rita Marley, Marcia Griffiths en Judy Moetz. Ja, en zo van die dingen. En. Zijn laatste jaren, in 1977... was er een wondje aan zijn teen.
0: Ja, inderdaad.
1: Met die voetbalblessure, daar hebben we het over gehad.
0: Ja.
1: Voilà, en de diagnose was melanoom, een soort huidkanker, is hij helaas later aan overleden. Zijn laatste concert, 23 september 1980. In Pittsburgh, Verenigde Staten. Goed, andere dingen komen er aan, zoals onder meer uit de 80's, want die zijn belangrijke, Peter. Hier, de 80's, met straks Traveling, Wilburys en Handel With Care. En nog nieuw werk van Harry Styles en American Girls. Ook nog een verrassingsplaat van Meja. En, dat kan je het al raden, want het is 90's werk. Een kleine tip. Maar alleszins, de 90's zijn heel goed, ook 94 bijvoorbeeld.
0: Ja, we gaan even terug naar Joshua Caddison uit 94 met Picture Postcards from LA.
2: I'm

0: deskundig geïnstalleerd door B+B uit Mazeik in Belgisch en Nederlands Limburg. Kijk voor meer informatie op goudenstroom.eu.
1: Bespaar op energie, niet op comfort. Energiecenter Geuns.
2: Warmtepompen, airco, zonnepanelen. Energiecenter Geuns is hierbij de naam om te onthouden. Wij helpen u besparen. Bezoek na afspraak onze toonzaal in Hechtel-Exel of Hasselt. Like ons ook op Facebook.
1: Energiecenter.be.
3: Wij maken deel uit van Energy King, maar de vertrouwde ploeg blijft voor je klaarstaan in Hechtel-Exel en Hasselt.
4: Zin in een gezellige babbel, een lekker drankje of een kleine hap? Kom naar de Augustijner op het Vrijthof in Bree. 7 dagen per week geopend voor iedereen die van sfeer houdt. Volg alle wedstrijden van KRC Genk op 3 tv's. Speel een spound, potje biljart of laat je zangtalent zien tijdens de karaoke iedere laatste zaterdag van de maand. De Augustijner, het adres voor gezelligheid op het Vrijthof in Bree. Kom langs en geniet! Eerdekes Verzekeringen BV, 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
5: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
6: Retourdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoort. Retourdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
7: Bij Karweiwerken Evert J. staan we voor vakmanschap en totaaloplossingen. Van tuinaanleg over het leggen van nutsleidingen en klinkerwerken tot beplantingen en omheiningen. We doen het allemaal. Bij ons krijg je niet alleen hoogwaardig vakmanschap, maar ook het gemak van 1 aanspreekpunt en 1 eindverantwoordelijke. Geen gedoe met verschillende contactpersonen, maar heldere communicatie van begin tot eind. Geen klus is te groot, geen karwei is te klein. Je moet bij Karweiwerken Evert J. zijn. Bekijk onze recente realisaties op onze Facebook.
1: Bruisend Lommel.
5: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef een Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
1: Bruisendlommel.be.
8: De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
5: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
9: Schepers NV, de vakman voor het plaatsen van rolluiken, zonnewering en sectionale poorten. De harrelspecialist in jouw buurt. Schepersnv.be of op harrel.be, Klein Heidestraat 21 in Meeuwen.
10: Optiek Withoffs is al bijna 30 jaar specialist in brillen en zonnebrillen, lenzen en gehoortoestellen. Aan de Steenweg Wijchmaal 10 in Peer. Optiekwithoffs.be en like us on Facebook. Wij gaan voor kwaliteit.
5: Tot einde augustus, bij aankoop van een paar multivocale glazen, heb je recht op een gratis tweede paar multivocale zonneglazen.
11: Dit is hem, de radio van bij ons, al sinds 2004.

0: Meja en All About the Money uit 1998 was die verrassingsplaat daarvoor nog nieuw werk van Harry Styles en American Girls. En uit de 80's nog Traveling Wilburys en Handle With Care. En de 90's waren er ook weer al bij met Joshua Caddison en Picture Postcards from L.A. All About the Money, zei ze Meja. Draait het allemaal om geld, Peter?
1: Heel wat hoor, als je dat toch wel
0: heel
1: ziet.
0: Heel wat, hè?
1: Heel wat, ja. Meer en meer.
0: Ik heb zo de indruk, geld is ook macht en macht is dan weer geld. En het is zo een beetje, ja, het wordt overal... We zien het overal.
1: We zien dat gewoon al, wat er voorgevallen is met die vondst van die, die schat daar. Het komt later in de media, omdat ze het eerst onderzocht hebben enzovoort. En als dat in de media komt, de volgende ochtend zijn er al 10 mensen die daar gaan kijken of dat er nog iets te rapen valt. Dat je zegt van, het is ongelooflijk.
0: Ja. Ook, ik denk ook, als ik het zie veel in de politiek, gaat het ook meestal om veel geld. Kijk maar naar Amerika, hoe dat het gaat met Trump. Zeer rijke man. Ik denk dat er ook wel een beetje geld mee gemoeid is hier en daar.
1: Een beetje veel.
0: En ook in België gebeurt het. Hè. Er is zeer veel. Wij staan eigenlijk bekend als Belgen om veel geld onder tafel door te sluizen op een of andere manier. Om je mond te houden bijvoorbeeld, of iets gedaan te krijgen, of ja, zo van die toestanden. Allemaal dingen dat het daglicht niet mag zien. Hè.
1: Maar België is eigenlijk gekend meer, denk ik, op een oplossing te vinden voor zaken... Voor obstructies eigenlijk te omzeilen, dat is goed tegen.
0: Zo van, oké, wij betalen jou, ik geef jou iets en de daglicht mag het niet weten, maar dan belandt de zaak in de doofpot.
1: Voilà. Ja, niet alleen dat, maar gewoon ook het feit van, ja, dat is niet mogelijk, dat is wettelijk niet verplicht, of dat mag niet. We gaan toch ergens proberen een manier te vinden die toch eigenlijk goed is, of laten we zeggen, toch... door de mazen van het net laat glippen enzovoort. Ja. Ik denk dat ze daar
0: onder meer
1: bezig zijn.
0: Ik denk, we gaan daar straks iets meer over zeggen. We hadden er al iets over gezegd, maar heel kort straks. Over die bosbannen, daar draait het ook een beetje om geld. Hè?
1: Ik weet niet hoe dat over geld is, want het feit
0: vooral
1: is...
0: Vooral over bouwprojecten, zal ik maar zeggen.
1: Ja, maar dat is, daar wordt veel over gezegd. Ik ben dat niet mee eens. Zeker niet over die bouwprojecten. Daar ben ik niet mee eens. Het feit is... We gaan het straks nog over die situatie hebben. Maar in elk geval, het wordt op andere... Of in andere gebieden wordt het effectief ook gedaan aan bosbouw. Het afbranden. Dus af en toe moet er bepaalde vegetatie afgebrand worden om andere vegetatie door te laten enzovoort. Ja. Maar laat me zeggen, nee, het is droog, Flo, als je buiten geweest bent de laatste tijd. Het is droog, er is weinig water. Vegetatie heeft zwaar te lijden gehad. En
0: de landbouw leidt er ook onder momenteel, omdat de boeren niet allemaal gaan sproeien en niet te veel water.
1: Ja, maar het zijn wel de boeren die overal nu wel in de bres springen, zeker in onze kotterijen, in de bres springen om alles nat te maken, omdat het niet in de fik zou gaan.
0: Voilà.
1: En, ik weet het.
0: Het zijn harde werkers, de boeren. Hadden we die niet gehad, dan was er geen eten op de plank.
1: Nee, maar aan de andere kant ook, men zegt altijd boerenverstand. Hè. Weet je, je hebt rokers en wat is het allemaal? Broerenverstand, weten. Dan weten ook van, als je dan eentje rookt, zie hoe dat je het dan doet. Ziet dat je dat dan niet zomaar weggooit. En wat is het allemaal? Ga je picknicken? Alles mooi bij jou, dat je het daarna mooi in de vuilbak kan gaan droppen. En laat het niet rondslingeren enzovoort. Maar boerenverstand tegenwoordig mag je niet meer bij de gewone mens denken van, dat is een evidentie.
0: Het is daarmee, Peter, dat ik het aanhaal. Wij kunnen de mensen nog iets bijbrengen vandaag straks. Maar goed. Wie weet. Wij zijn alleszins ervoor om jou toch een beetje tips te geven. Goed, bedankt Peter daarvoor voor die informatie. En we gaan ook naar de 90's hier alweer naar muziek uit 1993. Straks In Actress en Beautiful Girl. Maar de 80's die komen hier altijd uit die mooie houten kast dat hier staat.
1: Ik noem hem een beetje de grijze rot in de oude Vlaamse muziek. Ik heb het over Remon van het Groenewoud, die toch ook zijn jaren heeft enzovoort. Maar we gaan nog eens even naar het goudjaar 87 met hem, met

0: onvergetelijk. Dit is geen gewoon festival. Dit is pure energie. Festivibe. 14, 15 augustus in Maasmechelen. Met Metten, Lowriders, Mandy, Michael Amani en je broer. Alle info en tickets via www.festivibe.be.
1: Nieuw in Peer, Barbershop Yannick. Hier stap je buiten met een frisse look en een boost vol zelfvertrouwen. Voor een herensnit, een scheerbeurt of het onderhoud van je baard of baardje. Markt 18 in Peer, daar moet je zijn. Boek je afspraak handig online in. Maandag voormiddag met een Bart is het zonder afspraak. Meer info op Facebook, op de pagina van Barbershop Yannick Peer.
2: www.delizio.be. Op zoek naar lekkere huisbereide gerechten in Bree? Delizio maakt verse soepen, maaltijden en verzorgt catering voor jouw feest of event. Geen tijd? Haal onze gerechten 24/7 uit de Delizio-automaat aan de Vosterstraat 39 in Bree. Snel, ver

0: naar jouw moment. Bellen kan ook via 0480 61 88 36. Delizio, met twee O's.
1: Ontdek nu ook onze nieuwe automaat aan de Weerterweg 36 te Bocholt.

0: Zaak Vintage, de kringloop met karakter, waar je unieke vintage, retro, curiosa, brokante, meubels en decoratie vindt. Elke week nieuwe vondsten, altijd verrassend. Draak Vintage in Lommel is zeker een bezoekje waard. Volg ons ook op social media of via draakvintage.be. Bij Draak Vintage in Lommel kan je ook terecht voor verhuisdiensten, inpakken, transport en uitpakken, afvoer van afval naar het containerpark en de verhuur van bestelwagen met chauffeur. Bel voor meer info 0496 535 4 5 3.
1: Voortaan zijn we gesloten op woensdag, maar wel open op vrijdag van 12 tot 5, zaterdag van 10 tot 5 en zondag van 10 tot 5. Welkom!
2: Brouwerij De Locht, Lochtstraat 48 in Hechtel-Exel. Natuurlijk gekend van de heerlijke streekbieren, zoals De Locht, Naya, Torentrapper en Boviaar. Maar ook van ons terras en fietscafé. Kom zeker eens proeven van onze heerlijke streekbieren of een smaakvolle tas koffie. Alle info via www.delocht.be. Dat is Locht met een G.
3: Blauwe Bessen Schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
4: Ben je op zoek naar bekers, medailles, trofeeën, deurplaten, happy kunst of inlijstingen? Eén adres, Vetro. Je vindt Vetro aan de Roselaan 11 te Bree. Kijk zeker eens op vetro.be.

0: Beautiful Girl uit 93, de vorige wat 80's werk is het. Ja. Geen 70's werk, maar 80's werk. Ja, pas op, hij is vroeger begonnen. Remo van het Groenewoud met zijn stapelgek op jou.
1: Ja, ben jij een stapelgek op iemand? Toevallig, dat je zegt van een idool, een BV, een weet ik veel. Is Isabelle A, dat weten we al, maar misschien iemand anders ook, een actrice, weet ik veel. Iets, iemand dat je verkiest en je zegt, als ik die zie op tv, wauw.
0: Ik heb bijna willen van het...
1: Mag een man zijn ook, hè? Ja,
0: ja, maar ik ben nooit naar het concert geweest van Silver trouwens, voor een zoveel jaar dat ze op de bühne stonden.
1: Silver, en
0: Ik wou bijna naar beneden springen van op de tribunes om haar te gaan helpen als ze een beetje een dipje had, want ze was haar tekst verloren.
1: Sylvie de Bie.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja.
1: Aangename vrouw toch?
0: Ja, ja, zeer aangename vrouw.
1: Ja, ik heb er ook destijds, we hebben er ook mee gewerkt. We hebben ze ook geboekt destijds. En ze was toen zwanger van haar eerste kindje. Ja. En ze heeft zwanger opgetreden. Het was wel iets minder uitbundig, maar ze is heel lief. Ze zong heel goed. Hè.
0: Ja, en ding heeft Belle Perez, weet je ook, dat ik daarmee... een paar interviews heb mogen doen. Nee, een paar interviews heb mogen doen die toch wel heel leuk waren. Een heel leuke dame om mee te babbelen.
1: Ja. Ze is ook zomers, hè. Belle Perez is all the one zomers.
0: Ja, dat is een feit.
1: En haar muziek straalt dat ook uit.
0: Is dat?
1: Dus dat zijn een beetje jouw...
0: dat zijn een paar key dingen, zeker regionaal. Wat ik, als ik toch bepaalde dingen gedaan heb, wat dat zo'n beetje bijgebleven zijn...
1: Ja.
0: Sam Goris, dat is een spring in het veld natuurlijk. Als je die tegenkomt enzovoort, dan blijf je nog even springen natuurlijk.
1: Ik had het over Sam Goris gesproken. Ik had het zelfs voor een bepaalde op zijn optreden. Ik moest destijds ooit de volgspot doen. Ja, ze hadden mij ergens gevraagd. En ik kon die niet volgen. Hè. Sam Goris kan je met dat volgspot niet volgen. Die springt, nu is het al veel minder. Want hij is ook wat ouder geworden. Ik spreek nu ook toch al over ergens een 20 jaar geleden. Maar toen, 20 jaar geleden, die sprong van links naar rechts. Die crossed helemaal rond in de zaal. En van links naar rechts. Ik kon op een bepaald moment, dacht ik van, tja, het podium is leeg. Waar is Sam? Dus Sam Goris niet te bespeuren in de zaal. Dus volgspot, te laat.
0: Ja, wel kijk.
1: Goed, straks nog iets meer, want ik heb nog een beetje over Sam Goris en zijn familie. Maar er komen goede dingen hier aan qua muziek. Zeker de 90's mogen niet ontbreken met Montel Jordan en This Is How We Do It. En ook misschien nog Milo. Maar alvast gaan we naar niet Europa, maar wel de nummer dat er naar genaamd is.
0: Ja, we gaan naar 87 als jaartal. Doen we met Europe Pat Carey.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op een van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Vintageboutique.be.
1: Janse Interieur en Doe-het-Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe-het-Zelf-afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janse Doe-het-Zelf, Peerderbaan 45 in Meeuwe en op jansen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

Betaalt een klant niet? Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor u

0: krachten. Goudenzaken.be voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
1: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

0: Iets na 10 geworden hier bij FM Goud Limburg. En dat met alweer leuke muziek van Lindy Lauper, Cyndi Lauper tenminste. En Girls Just Want to Have Fun. Hier bij Iets van Goud en op jouw de digitale radio van Limburg. En met liefde voor Limburg, isn't it, Peter?
1: Zeker en vast, ja.
0: Voilà, hè? Limburg, mooie streek, mooie radio.
1: Ja.
0: We proberen de goede muziek te brengen. We proberen, hè, Peter?
1: Dat is goed. Ja.
0: Voilà. Jij hebt alvast zeer goede nummers hier klaar. Cyndi Lauper was al een goed hit, hè?
1: Ja.
0: Want Girls Just Want to Have Fun. Ik dacht dat nummer gek gedraaid is.
1: Ik dacht dat die jongen is weer gaan piepen, gaan speakbriefjes gaan bekijken en zo.
0: Ja.
1: Ja. Goed, wat hebben we zo meegebracht trouwens? Ja. Boyzone is erbij, Celine Dion was erbij, Teddy Swims, Oka, Oasis, Guns N' Roses, Mylène Farmer, The Bengals, Moog Niet Ontbreken, Dr. Alban, ook wat Miles Smith trouwens. Mm-hmm. En jij hebt, hoe moet ik het zeggen? Ik vind hem Mr. Christmas eigenlijk altijd.
0: Het is een beetje de tweede Frank Sinatra, maar ja, zijn stem is wel anders, maar hij heeft wel succes een beetje in dezelfde stijl, vind ik wel persoonlijk. Mm-hmm. Ja, en dat is deze. Komt uit 2007. We praten over Michael Bublé en Everything. You're

0: Michael Bublé met Everything uit het jaar 2007. De voorrang Cyndi Lauper met Girls Just Want to Have Fun. En ja, dat lijkt me zo'n beetje een plaat voor een vrijgezellenavond.
1: Ja, eigenlijk wel, Peter. Want elke keer als ik het nummer hoor of draai of zoiets, dan denk ik zo van... Ja, de meisjes of de vrouwen echt gezellig samen. Een avondje onder hun, een glaasje erbij. Ja. Een beetje praten, een beetje grappig doen. Wat grapjes vertellen, een beetje fun, gewoon puur fun.
0: Ja, natuurlijk.
1: Een girlsavond zo.
0: Wij zijn zo'n beetje op een gezegende leeftijd al gekomen tegenwoordig, als we dat mogen zeggen.
1: Speak for yourself.
0: Speak for myself. Maar ik heb zo'n jonge collega natuurlijk op het werk. Die is bijna meer dan 25 jaar jonger als ik. En ja, dat is zo'n cheerleader uit Antwerp Giants trouwens. Ja, inderdaad. En af en toe wordt er heel wat georganiseerd, ook onder die meisjes enzovoort, die vriendinnen. Waar je haar natuurlijk mee echt gelukkig kan maken, is een glaasje cava. Zeker als ze dan zit ergens, zoals de baby zit enzovoort, dan kan ze op haar gemak gezet worden. Toen ben je eigenlijk zo denken, zo van, als ze dan weer met die meiden weg zijn enzovoort, dan moet je echt zo'n plaat opleggen.
1: Ja, ja. Trouwens, Peter, jij hebt thuis een jacuzzi staan.
0: Ja.
1: Wij mogen dat weten. Maar als de mensen bij jou naar de jacuzzi willen komen, wat moeten ze meebrengen van drank? Moeten ze hun eigen drank meebrengen? Bubbels, champagne, bier? Wat drink je allemaal? Of gewoon koffie?
0: Dus very restricted enzovoort. En dat hangt een beetje af. Dat hangt een beetje af. Nee, gisteren hebben we een bezoekje gehad enzovoort. Die had ik gezegd, voor hem stonden pintjes natuurlijk in de frigo klaar. Hij heeft natuurlijk muisje niet gaan zien gekropen, want de jacuzzi moest koud staan. Krijg dat eens in je leven als vraag. Ik zeg, die is vandaag niet opgewarmd, kom maar af. 26 graden stond hij. Ik zeg, kom maar af enzovoort. Maar hij is er toch niet geslaagd om er dan gans in te kruipen, want hij dacht, mij gaat dat lukken. Maar het was wel goed om een keer zijn benen en zo af te koelen, want het is iemand die in de hitte werkt enzovoort.
1: Ja, we spreken nu over een man. Ik denk, Peter, dat je toch liever had dat er vier vrouwen in zaten in je jacuzzi.
0: Vrouwen, dat is ook altijd leuk om erin te zitten, dat is een feit. Hè.
1: Kijk eens aan. Goed, Peter, over zijn jacuzzi genoeg erover, maar muziek nu.
0: Ik ben er niet over begonnen, hè, maat?
1: Nee. Ja, het zal weer aan mij liggen.
0: Ja.
1: Goed, de 80's komen eraan straks met Céline Dion en Parte Pas en Moi, met die meer info straks erover ook. Ook een nieuw werk van Teddy Swims en Mr. Know It All en een verrassingsplaat van Oasis. Ja. Mocht zeker niet ontbreken, typje uit de 90's natuurlijk. En de 90's, die blijven goed, zeker met de boys band, hè, Peter?
0: Ja, we gaan even terug naar het gouden jaar 96. Dat waren zo die jaren met die boysbands op het einde van de jaren 90. Boys, zo'n deze keer met Baby, Can I Hold You? Sorry.

Theater Volonté. Live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien. Tickets

0: Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Comfortabel, betrouwbaar en stipt. Of je nu een korte rit maakt, een luchthaventransfer nodig hebt of met vrienden onderweg bent naar een festival. Surf naar taxi-lauwi26.be. Like ons op Facebook of bel 0478 62 26 66. Taxi bestellen? Taxi Lauwi 26 bellen. Bij Uitvaarthuis Ziel kom je een laatste keer thuis. Wij zijn er voor u. Voor, tijdens en na het overlijden. In een warme en familiale sfeer. Laat je omringen met de beste zorg. Uitvaarthuis Ziel. Gerdingerstraat 19 in Bree. Of 0478 33 01 86 voor meer info. Wij werken in een familiale sfeer en volledig naar de wens van de klant.
1: Traiteurdienst Jackie Jaake, Rijksweg 770 te Dilse Stokkum, presenteert elke zondag een zeer uitgebreid buffet van 12 tot 3. En op feestdagen is er ook 's avonds een buffet vanaf 5 uur. Buiten ons Jackie's buffet zijn onze feestzalen geschikt voor al uw feesten, zoals bruiloften, verjaardagsfeesten, huwelijksfeesten, verjaardagen enzovoorts. Traiteurdienst jackiejaake.be of bel even 089 56 31 82.
2: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van J&B Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, J&B Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Kouwlillerweg 33A in Bocholt op jmb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
3: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie. Bel ons op 011 64 0052. Tuincentrum-tielers.be. Like ons ook op Facebook.
4: Boelehoef 3. Een pelt.
5: Goud in je oren. FM Goud. Fijn dat je luistert.

0: Oasis en Wonderwall uit 1995 was die verrassingsplaat. Daarvoor nog Teddy Swims en Mr. Know-It-All, nieuw werk. En ook nog Céline Dion kwam eraan met Ne partez pas sans moi, de 80's. En Boyzone met die Baby, Can I Hold You? Ja, Peter, ik heb nog iets over Céline Dion.
1: Eigenlijk, kijk eens aan. Ja, vertel maar.
0: Ja, want je kent Céline Dion, die is al zeer lang bezig. Maar Céline Dion kondigde op haar 58ste verjaardag in maart dit jaar haar lang verwachte comeback aan. Ze heeft in het najaar vanaf september 2026, dus binnenkort, 10 grote concerten in de Paris La Défense Arena in Parijs. En heeft vanwege de enorme vraag zelfs extra data in mei 2027 toegevoegd. Nadat ze jarenlang moest stoppen door het stiff Person syndroom. Dat ken je misschien beter, het stiff person syndroom. Mm-hmm. Het zijn spasmen van de spieren, ja. Ze heeft heel hard gewerkt en veel, laat ons zeggen, revalidatie gedaan, waardoor het nu beter en beter gaat. Mm-hmm. Ze vecht al enkele jaren tegen de zeldzame ziekte, het stiff person syndroom, wat spierstijfheid ook veroorzaakt, niet onder andere meer spasmen. Maar goed, ze komt terug en dat is. Ze komt terug op het podium. Want ze heeft heel zwaar gezeten. Dat is toch mooi, hè? Want Céline Dion, ik ken ongeveer veel fans ervan.
1: Ja, maar ze wordt zwaar begeleid ook. En het zal ook afwegen van wat haar begeleiding haar ook meegeeft. Hè. Dus de concerten staan momenteel gepland. Gaan dus doorgaan in Parijs. Ze zijn er al extra ook ingelegd enzovoort. Maar ze gaan haar echt wel opvolgen. Want als het te slecht wordt of zo, heb je altijd natuurlijk de kans dat, dat men moet ingrijpen. Dus hou daar wel rekening mee natuurlijk.
0: Ja, je kan trouwens ook alles volgen van Céline Dion. Alles wat betreft met concerten, gewoon CélineDion.com. Voilà, daar staat gewoon alles op. En kan je alles over Céline Dion te weten komen.
1: Ja, voilà. Zien.
0: Mooi.
1: Goed.
0: Goed. We gaan naar straks ook alweer een Française. En daar gaat het wel redelijk goed mee. Ze ziet er trouwens heel meer jouw typen uit, denk ik. Uit 1991, een mooie Mylène Farmer met Désenchanté. Meer daarover straks.
1: Ja.
0: Maar de 80's, dat is voor jou, Peter.
1: Ja, we gaan naar het goudjaar 89 deze keer. Doen we met Guns N' Roses en dat met Paradise.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Een veilig gevoel. Dag en nacht. Kies voor Securance. Specialist in alarmsystemen, camerabewaking, branddetectie en toegangscontrole. Slimme beveiliging op maat van uw woning of onderneming. Met persoonlijke service, van advies tot installatie. Surf naar www.securance.be. Dat is S-E-Q-U-R-E-N-S. Securance. Zeker van veiligheid.
2: Bij Dijg draait alles om de liefde voor ambachtelijk brood en heerlijk banket. Wij zijn open op vrijdag en zaterdag van 8:30 tot 16:00 en op zondag van 8:30 tot 13:00. Brood en broodjes, diverse soorten gebak en taarten voor alle gelegenheden. Alles op bestelling verkrijgbaar via de webshop. Bestel handig online op www.dijg.be. Dat is D-E-I-G. Je vindt ons in de Barierstraat 30 in Gerdingen. Bel 0473 12 0802. Dijg, puur brood en banketgeluk.
3: FM Goud presenteert het Oktoberfest terug in Meeuwen.

Monté, live muziek, meezingers en één gigantische feesttent vol sfeer. Drommel je vrienden op en beleef een avond zoals in München. Maar dan gewoon in Limburg. Er is ook een pendeldienst voorzien.

0: Advies, levering, plaatsing en service. Sterk in maatwerk. Deco is uw profilexpert. Neem zeker ook eens een kijkje op mijnnieuweramen.be.
1: Eerdekes Verzekeringen BV. 24 op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Kijk zeker eens op onze website www.eerdekesverzekeringen.be en volg ons ook op Facebook. Itterplein 5, de Opitter.
2: Open deurdag op 12 september van 2 tot 6. Kom langs en ontdek ons kantoor. Wij voorzien een hapje, een drankje en live muziek.
3: Stico, dat is lingerie en ondergoed.

0: slaapcomfort en matrassen. Je vindt ons in Bocholt, Lommel en Lanaken. En op stico.be. Dat is STICO. De grootste keuze en de bekendste merken in juwelen en uurwerken, dat is Juwelier Dries, Don Boscostraat 26 in Hechtel.
1: Onze website en webshop vind je op www.juwelierdries.be.
2: Dat elke ondernemer kan wel ideeën, dromen hebben, maar zonder een sterk team is het als ondernemer moeilijk om die dromen waar te maken. Dus ik zou zeggen, achter elke ondernemer, elke onderneming, ja, schuilt toch een sterk team om samen de doelen te realiseren die een ondernemer zich stelt.
3: En achter elk bedrijf schuilt een verhaal. Ontdek dat verhaal in Limburg Onderneemt. De nieuwe podcast van FM Goud, waarin we een blik werpen achter de schermen bij Limburgse bedrijven. Beluister nu de eerste aflevering over Tilmans Energies en Grenspool via de website van FM Goud of jouw favoriete podcastplatform.
4: Overal in het bronsgroen eikenhout. Dit is de digitale radio van Limburg. Welkom bij je FM Goud.

0: Farmer met Déjanchanté uit 91. Vaak nog natuurlijk met nieuwe versies al gespekt door zelfs onze Belgische Kate Ryan. De vorige wat Guns N' Roses en dat met Paradise City. Dat kreeg je uit het gouden jaar 89.
1: Inderdaad, Peter. En Mylène Farmer, die is ondertussen al 64 jaar, hè, Peter.
0: Mooie leeftijd, hè?
1: En, ja, en ze ziet er nog altijd stralend uit, hè?
0: Fantastisch.
1: Mylène Farmer.
0: Ja.
1: En vooral die zachte stem, dat heeft zo een beetje een luchtige zachte stem. Zo, dat maakt toch echt alle nummers mooi, hè, vind ik.
0: Ja, en langs de ene kant ook, als die stem natuurlijk nog blijft en ze blijven dan ook verder spelen, dat is leuk, hè?
1: Ja, absoluut. Trouwens, ze komt van Canada. Ja, ze is geboren op 12 september 1961 in Pierrefonds in Canada. Haar echte naam is Mylène Jeanne Gauthier. Dus Farmer is eigenlijk de artiestennaam, zal ik maar zeggen. En ze is begonnen in 1984 met haar eerste hit Maman a tort. Dit nummer was geschreven en gecomponeerd onder meer door Laurent Boutonnat. En die ook meegeholpen heeft aan haar videoclips. Maar ze heeft toen 30 miljoen albums verkocht. Zeer goed, hè?
0: Ja, dat kan tellen.
1: En daarna buiten Frankrijk is Farmer natuurlijk bekend ook in België, Rusland en Zwitserland.
0: Ja.
1: En ook in Nederland trouwens. Scoorde ze in de jaren 90 met het hitje dat we net draaiden. Dus Désenchanté. In de vertolking van... en dat heeft Kate Ryan, zoals je zei, ook hergemaakt of herdaan in de zomer van 2002.
0: Ja.
1: Zeker bekend in België, maar niet alleen België. Hè, heel Europa rond.
0: Ja.
1: En dan later, na 2002, begon ze samen te werken ook met Alizé. Ontdekking. En heeft ze heel veel muziek voor Alizé gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Met het bekende nummer. Je kent het nummer van Alizé, Peter?
0: Zeg maar.
1: Het nummer Lolita. Hè?
0: Ja.
1: Dus, maar je m'appelle Lolita. Voilà. Dus, voilà. En toen is de boot vertrokken ook voor Alizé. Alizé, daar hebben we het straks nog misschien nog iets over. Maar Mylène Farmer heeft zeer goede dingen gedaan. Een laatste album trouwens, L'Emprise, in 2022. En een van haar laatste singles vorig jaar nog, in 2025, met Confession.
0: Ja.
1: Of Confession, wat moeten we nu eigenlijk zeggen?
0: Ja, want Confession moet je niet direct zeggen, want...
1: Dat is iemand anders.
0: Madonna zit daar natuurlijk...
1: Is het daar misschien een beetje de saus of de mosterd?
0: Ja, wie weet. Maar het is een beetje tussen naar twee Confessions-platen, hè, want de recensie is pas uit. Hè.
1: Inderdaad. Goed, over naar goede muziek. En dat is straks zo dadelijk. Dr. Elben en It's My Life 1992. Onze tandarts met allemaal altijd mooie witte tanden. Dat moet. En misschien nog Miles Smith, maar eerst deed het in Peter.
0: Ja, we gaan even naar het grote jaar 86. Dat doen we deze keer met de Bangles en Walk Like an Egyptian. En ik geloof dat er een dansje bij is, Flo.
1: Ja.
0: Dus je mag starten.
1: Ja, ja.
0: Je mag starten. Ja.

Ik ben Frank Geelen, stand-up comedian. En liefde voor Limburg is voor mij in alle Limburgse zalen altijd heel warm of veel warmer als ergens anders ontvangen worden. Dat is liefde voor Limburg.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobby Aanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobby Aanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbyaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobby Aanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levens genieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.
1: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Johan Veugelers en Liefde voor Limburg, dat betekent voor mij vriendelijke mensen, genieten van het leven en natuurlijk af en toe een hapje en een drankje.

0: Iets na 11 geworden hier bij FM Goud Limburg met Duran Duran en Girls on Film hier bij de Hits van Goud. Een nummer uit 1981 en uiteraard de digitale radio van Limburg met liefde voor Limburg. Zo is het, Peter. Ja, ja. Met heel veel liefde, niet alleen voor Limburg, maar ook voor de muziek, Peter. Want,
1: zeker vast.
0: Ja, dat moet er. Duran Duran, Girls on Film. Ja, het klinkt een beetje raar. Girls on Film, ik vind ze leuk in de film, maar Girls in het echt is ook nog beter, denk ik.
1: Ja, je wilt weer van die 2D naar 5D gaan, zeker. Hè?
0: Ja, ja. Maar in de filmwereld, daarover nu gesproken, vroeger was er 2D, dan krijgen we 3D, maar het ging verder.
1: Het ging verder, hè, tot 5D zijn ze zelfs gegaan, geloof ik. Hè.
0: Ja, vertel eens, want 3D, dat kennen we, driedimensionaal, dat je de diepte ziet, tot daaraan toe.
1: Ja. Hè?
0: Maar 4D, wat moeten we daar ons al bij voorstellen, de extra stappen, vertel eens.
1: En ik geloof dat het gevoel is van luchtverplaatsing enzovoort, zeker dat erbij komt.
0: Ja.
1: En nadien hebben ze zelfs nog de effecten zo zwaar uitgebreid dat uiteindelijk dat je dus regen en vuureffecten erbij krijgt.
0: Schuim
1: dat
0: ook, dus, alleen ja, vooral regen
1: stoelen,
0: en vuur.
1: De stoelen bewegen ook volledig mee dan uiteindelijk met wat er gebeurt.
0: Spreken we dan al van een 5D?
1: Ik denk dat dat een 5D is dan.
0: Ja, want jij hebt ooit zo'n film bekeken in een cinema.
1: Ik heb er zo meegemaakt. En trouwens, ik weet niet of je het nog altijd kan meemaken. Want vroeger in Walibi was er trouwens een 5D cinema centraal. Ja, ja. Hè, en daar kon je dus eentje meemaken. En waar heb ik er? Ik heb er nog ergens een meegemaakt. Maar dat ontsnapt mij nu even. Maar ik weet zeker in Walibi dat... Walibi, de grote Walibi natuurlijk, ja. Daar in de Wallonië, dat daar inderdaad een cinema voorzien was met heel wat effecten.
0: Ja, en vertel eens Peter, hoe was die beleving? Wat is dat? Want de mensen vragen zich af, een film in 4 of 5D, wat is dat? Wat moeten we verwachten en waar moeten we opletten?
1: Ja, dus eerst en vooral zijn effecten die ze dan maken met scenario's van het feit van bijvoorbeeld een trein die ergens doorrijdt en die komt op u af. Dan heb je dat klassieke, niet een eclipsebrilje, maar een 3D-brilje op, zodanig dat je dat effectief ziet bewegen. Maar ondertussen bewegen ook de stoelen. En je hebt dan natuurlijk nog effect bij van als je dan bijvoorbeeld stel een attractie hebt waarbij dat je door een fontein gaat, valt er ineens water op je.
0: Maar niet een beetje, hè, want zo bijvoorbeeld ook met een boot. Een boot die zinkt enzovoort. En voor films een beetje gelijkaardig als de Titanic, vloeit er een enorme pak water door de zaal gewoon.
1: Ja, maar dat zijn die extremen die ze natuurlijk in Japan hebben. Die gaan er echt extreem in. Hè. Dus het feit van dat echt waar, als je dan Titanic hebt dat aan het zinken is enzovoort, dan vloeit inderdaad het water over u. Dus effectief, je moet er dus niet gaan zitten met een beste pak aan.
0: Gsm-beschermen misschien toch wel.
1: Ja, en wat er ook speciaal is natuurlijk, als je dan naar de Kempen gaat, naar Bobbejaanland enzovoort, heb je tegenwoordig ook al van die rollercoasters waar je ook al een bril moet opzetten, waardoor dat ook de beleving eigenlijk van de attractie helemaal wordt teruggebracht, of helemaal wordt versterkt met 3D. Dus je krijgt een heel andere film te zien, een heel ander effect uiteindelijk dat je dan meemaakt. Hè? Het komt trouwens vanuit, ik geloof dat Disneyland ermee begonnen is, want daar hebben we dat ook gehad.
0: Ja, dus eigenlijk aan te raden, Peter, welke kleding doen we aan? Niet jouw beste kleding. Want ik vond
1: het
0: wordt nat.
1: Het hangt een beetje af waar je naartoe gaat. Het gaat bijvoorbeeld als je naar Walibi gaat en je gaat daar ook die andere attracties natuurlijk meemaken, waarbij je dat in die banden gaat op het water enzovoort, weet je dat je sowieso nat wordt. De splash en wat is het allemaal. Dan ben je al een beetje aangepast qua kleding enzovoort. Nu, het feit is natuurlijk, als je echt naar een beleving gaat op zich, dan moet je wel weten waar je naartoe gaat. Hè. Is het 3D? Oké, dan kan je gewoon er naartoe gaan hoe dat je wil. Maar als het echt 4D is, dan zou ik toch wel opletten met wat je daar te maken krijgt.
0: Ja, ik vraag me eigenlijk een beetje af al voor het personeel die de filmzaal moet proper maken. Het kuispersoneel zal ik maar zeggen. Het ligt al nu vol met popcorn en propjes en papier en weet ik veel wat allemaal, verpakkingen van alles en nog wat. Wat is dat allemaal als er al water stroomt en rook en vuur en wat voor opkuis?
1: Een grote tip ervoor, Flo, is eigenlijk een beetje van hoe meer water, hoe beter. Want al die popcorn wordt dan allemaal afgedreven naar eenzelfde punt en dan moet het niet meer echt beginnen doorkuisen.
0: Ja, dus binnenkort cinemazaal met Kerscher van boven en heel de zaal gekuist. Voilà, alsjeblieft.
1: Voilà, alsjeblieft.
0: Goed, mooi zo, Peter. Straks alweer goede nummers en we gaan door hier met een hele lijst. En vertel eens, wat staat er allemaal op het programma van?
1: We hebben werk meegebracht en dat van Belgische Bodem trouwens. Clouseau is erbij, doe maar. En dat is met, laat ons even een beetje kleinkunst op je radio. Ja. Another featuring 54 Ultra is erbij, dat is dus aan het werk nog. George McMichael is erbij met zijn Queen. Ook Whitesnake is erbij, DNA, The Fine Cannibals, Jimmy Cliff en Purple Disco Machine, The Cubs.
0: Inderdaad, we gaan nu naar 2005 met deze Coldplay en The Hardest Part.

0: inderdaad met The Hardest Part uit 2005. Voor wat werk van ja, Duran Duran uit de grote jaren 80 met Girls on Film.
1: Inderdaad, Peter. En straks door naar de 80's alweer met Doe Maar. En is dit alles maar Doe Maar? Dat is toch iets meer alternatievere muziek, hè?
0: Ja, het is een kleintjes muziek, dat ze toch nog altijd zeggen. Hè. Het is zo'n beetje een Belgisch-Nederlandse groep. En hebben heel grote hits natuurlijk gescoord enzovoort.
1: Een Nederlandse popgroep is het, ja.
0: Ja. Ja, maar ze zijn België wel een beetje... zijn ze eigenlijk ook een beetje geankerd. Hè.
1: Ja, want het is een beetje een ska, punk en reggae combinatie. Mm-hmm. Ja. Ja. En de band bestond oorspronkelijk eigenlijk van 78 tot 84. Maar had in de jaren vooral succes bij overwegend jeugdige fans. Vooral jonge tienermeisjes, blijkbaar. Ja. Vanaf de 1e juni in 2000, ja, met een nieuw album, kwam Doe Maar nu en dan eens bijeen voor concertreeksen. En na het matig ontvangen debuut Doe Maar uit 1979, haalde alle vier reguliere studioalbums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. Dus kijk eens aan. En in de loop van de jaren haalde daarnaast 8 verschillende verzamelalbums, 3 livealbums en een studioalbum met de nieuwe versies de hitlijsten, waarvan het livealbum met groot orkest Symfonica in Roskilde in 2012 ook weer op nummer 1 kwam. Daar hiermee is Doe Maar één van de succesvolste Nederlandstalige groepen. Kijk eens aan. Ja. Dus het is niet zo klein als we denken.
0: Nee, zeker niet. En langs de andere kant zijn ze ook een beetje terug op hun revival gekomen de laatste jaren. Denk maar aan Radio 1 natuurlijk, van onze collega's, onze nationale collega's. Die hebben daar die Nederlandse top gemaakt, waar dan ook aan gestemd wordt enzovoort, dat je zelf kan naar omhoog trekken. En dat is Doe Maar ook soms echt wel naar voren gekomen om dat mee in de picture te plaatsen enzovoort. En dat heeft hen ook een beetje een boost weer gegeven naar die nieuwe generatie die er eigenlijk vandaag is.
1: Ja, inderdaad. Dus het is eigenlijk een beetje de sfeer van Camille Pommelin Thijs eigenlijk, maar dan toen.
0: Toen, maar pas op, onderschat het niet hoe het vandaag nog altijd gesmaakt wordt. Ja. Hè?
1: Voilà, kijk eens aan. Mooi. Goed. Straks door naar ook een nieuwe hit. En dat van Another and featuring 54, tenminste, Ultra, met Talk to You. En een verrassingsplaat van George Michael. En, zoals hij al zei, zijn Queen. Wie zijn Queen? Dat gaan we straks eens opzoeken. Goed, we weten het, maar we laten het jou weten. Alvast 90's. Come on, Peter. Here we go.
0: Ja, wij gaan naar eigen bodem. En over het laatst is trouwens nog de dochter in het nieuws gekomen van Koen Wouters. Ja. Dat zij haar nonkel en vader samen heeft mogen interviewen.
1: Zita.
0: Ze hebben het haar niet gemakkelijk gemaakt, blijkbaar. Maar goed, ze is een beetje een persoon die ook heel wat groepen interviewt natuurlijk voor heel wat zenders.
1: Ja.
0: Maar goed, wij gaan even terug naar dat van de jaren 91. Dat doen we met Clouseau en dat met Ik wil vannacht bij je slapen. Yeah.

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Thuisverpleging Nurza Team Els Kraags. Wij zijn een klein team verpleegkundigen die warme en professionele zorg bieden. Altijd dezelfde gezichten dus. We werken onder een derde betalingsregeling, wat wil zeggen dat alles via de mutualiteit wordt geregeld. Er wordt geen remgeld door ons gevraagd. We werken in de regio Kinrooi, Mazeik en omstreken. Voor meer info kan je bellen naar Els Kraags 0477 52 55 89.
2: Brasserie Den Eik, Tolijkstraat 26 in Bree. Voor een heerlijke lunch of een smaakvolle tas koffie.
3: Op zoek naar de beste schoonheidsbehandelingen, deskundig advies en een flinke dosis ontspanning? Beauty and Laser Clinic Nails, Faces and More is het grootste high-end beauty salon van Mazeik. Met aanwezigheid van een esthetisch arts. Maak een afspraak via www.nailsfacesandmore.be en volg ons op Facebook en Instagram. Nails, Faces and More, Markt 44 in Mazeik.
4: Blauwe bessen schrijnwerkers. Recht van bij ons, recht van het veld. Onze blauwe bessen moet je geproefd hebben. Overheerlijk, vers geplukt en boordevol vitamines. Een heerlijk en eerlijk lokaal product waarvoor je gezondheid je dankt. Kom langs op de Oudsbergerweg 121 in Oudsbergen of bestel online via www.blauwebessen.be. Dat is www.blauwebessen.be.
5: Alle Jumbo's zijn open op zon- en feestdagen. En ja, natuurlijk. Ons assortiment dat krijg je niet gezien op 6 dagen. En dat voor die prijs. Jumbo.
6: Sorry, maar sinds we een nieuwe matras en bed van JNB Matrassen uit Bocholt hebben, slaap ik echt zo heerlijk. Door hun eigen productie kies je zelf de inhoud, samenstelling en afwerking van je matras. Ja, JNB Matrassen heeft echt alles voor een goede nachtrust. Koulillerweg 33A in Bocholt op jnb-matrassen.be en natuurlijk ook op Facebook. Ik denk dat ik mij nog eens omdraai.
7: Begin jij ook spontaan te zweten als je boekhouder weer vraagt naar je ticketjes? Met de Billet-app scan je moeiteloos je bonnetjes en heb je altijd zicht op je facturatie. Ga naar billet.be of praat erover met je boekhouder. Ook FM Goud kiest voor billet.be.
8: Bruisend Lommel.
9: Zin in een gezellig dagje shoppen? Ontdek Bruisend Lommel. Van trendy kledingswinkels, gezellige boutiquejes en speciaalzaken tot heerlijke terrasjes en sfeervolle restaurants. Hier vind je het allemaal. Shop, geniet en beleef in Lommel. Dat is winkelen met een glimlach.
8: Bruisendlommel.be.
10: De hoofdverdeler van Citroën in Noord-Limburg, dat is autobedrijf Gielkens. Ze hebben daar nieuwe wagens, maar ook jonge tweedehands. En een eigen werkplaats voor alle herstellingen met een uitstekende banden- en airco-service. Je vindt ons in Bree en in Lommel. www.autogielkens.be.
11: Zelf nieuws te melden, hoe klein of groot ook, tip onze redactie op redactie@fmgoud.be.

0: je regio. Ook op Facebook en Instagram. Vind jij onze tegeltjes ook zo grappig? Je ziet ze wekelijks in primeur op onze Instagram-pagina. FM Goud. We love social.
1: This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: George Michael en zijn Queen met Somebody to Love uit 1992. De vooropnieuw werk van Another featuring 54 en Ultra met Talk to You. En uit de 80's 82 nog Doe Maar en Is It Alles en Clouseau met Ik Wil Vannacht Bij Je Slapen. Peter, ik moet je teleurstellen, maar ik heb al andere plannen.
1: Ah, oké. Okay. Ja, geen probleem. Ik had geen uitnodiging gegeven, maar goed. Je hebt zo'n mensen die geen uitnodiging moeten krijgen, die nodigen zichzelf uit.
0: Ja, nu, het klinkt wel een beetje hopeloos, hè? Van, ik wil vannacht bij je slapen. Nu, ik vraag me af, als je dat aan een vrouw tegenwoordig zegt, ik vrees voor de reactie. Ja, zeker nu. Misschien toen, in 1991, kon dat nog wel. Maar ik denk dat de vrouwen nu iets voorzichtiger zijn met al wat er nu tegenwoordig gebeurt.
1: Ja, ik ga er geen commentaar op geven.
0: Nee, maar het is toch wel. We leven toch in een andere wereld. Dat we toch een beetje moeten
1: opletten. Dan 91, dat is for sure, ja.
0: Ja. Goed, andere dingen weer al, want we gaan straks naar 1990 met DNA featuring Susan Vega. Moet je zeker nog kennen met Tom's Dinner. Het is eigenlijk een leuk dansnummertje. Maar de 80's mogen hier zeker niet ontbreken.
1: Daarvoor gaan we naar het gouden jaar 87 deze keer. Doen we met Whitesnake en Is This Love?

0: Kom jij van een toekomst in het wielrennen? Wij zoeken gemotiveerde meisjes van 14 tot en met 17 jaar die willen groeien als wielrenster. Die hun grenzen willen verleggen. Die samen met een hecht team willen trainen, koersen en sterker worden. Bij het Energy Vision Future Ladies Cycling Team krijg je professionele begeleiding, uitdagende trainingen en alle kansen om jezelf te ontwikkelen. Klaar om jouw wielerdroom waar te maken? Schrijf je vandaag nog in via de website van FM Goud. Energy Vision Future Ladies Cycling Team met FM Goud als officiële radiopartner.
1: Martens on Stage. Op zaterdag 12 september zetten we een spiegeltent op het kerkplein van Bocholt op zijn kop. Dit met drie legendes. Prince by First Avenue. David Bowie by Station to Station. En Queen by Vipers. Martens on Stage. Wees er snel bij. Info en tickets via martensonstage.be.
2: Jarig? Dan is het tijd om te vieren. Brouwerij Cornelissen trakteert tijdens je verjaardag. Geniet van 1 plus 1 gratis in je verjaardagsperiode. Jouw verjaardag, onze tractatie. Meer info op brouwerijcornelissen.be.
3: Ontdek Maxime Bistronomie in het centrum van Peer. Makkelijk bereikbaar met ruime parking achteraan. Geniet van foodsharing of de klassieke Franse keuken met wereldse invloeden. Steeds met een seizoensgebonden kaart vol variatie. Iets te vieren? Onze feestzaal staat voor je klaar. Tot snel bij Maxime Bistronomie.
2: Elke zondagmiddag hebben we lunchmenu aan slechts €35. Enkel tussen 11:30 en 13:30.
4: Sarah's Secrets. Dat staat voor Secret Club, Secret Pleasures, Secret Girls en Secret Jobs. Hasseltse baan 140 in Hechtel.
2: We zijn 7 dagen op 7 geopend. Je kan bij ons terecht tussen 4 's middags en 4 's nachts. Kijk zeker eens op sarahsecret.be. Dames die interesse hebben om bij ons te komen werken, mogen zich altijd aanbieden.
5: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halalcentrum Maasmechelen.
6: RMR Projects.
7: RMR Projects uit Lommel, verdeler van Willems, de schaduwmeester. Voor een persoonlijke aanpak van uw ramen tot zonweringen, windschermen tot terrasoverkappingen, lamellen daken en glazen schuifwanden, bij ons bent u aan het juiste adres. We zijn ook gespecialiseerd in het plaatsen van onder andere carports, ramen en deuren. Kijk zeker eens op rmrprojects.be en volg ons op Facebook.
6: RMR Projects.
7: Maakt van ieder project een erezaak.
8: Tuincentrum Tielers. Wij hebben alles om uw tuin te laten stralen. Van planten, hagen en bomen tot tuindecoratie en meststoffen. Onze medewerkers staan klaar met gratis tips en advies. Wij helpen u graag om de perfecte tuin te creëren. Tuincentrum Tielers. Een tuincentrum met passie.

0: ons op 011-64-0052. Tuincentrum-tiles.be. Like ons ook op Facebook.
1: Boelehoef 3, een pelt.
2: Reworks, de winkel voor de professionals en de doe-het-zelver. Het juiste adres voor al je bevestigingsmaterialen, ijzerwaren, boren, slijpen, frezen, machines, tuin, lijmen, verfbenodigdheden, auto- en fietsaccessoires, huishoud, isolatiematerialen, signalisatie en bouwgereedschappen. We hebben ook cadeaubonnen en nog veel meer. Baan naar Bree 21 in Peer. Check reworkspeer.be en volg ons op Facebook.
3: Liefde voor Limburg.
4: Hallo, ik ben Paul Michiels. Ik vind Limburg een geweldige streek. Ik kom hier dolgraag. Warme mensen, lieve mensen, muzikale mensen.

0: met Susan Vega met Tom's Dinner uit 1990. Ervoor nog wat werk en dat van Whitesnake met Is This Love.
1: Ja, Peter, tuurlijk is het liefde. Ja. Ja. De liefde voor Limburg, hè. Ja,
0: ja, voilà. Ja, tuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Zeg, by the way, Peter, we hadden het nog niet gehad over alles wat betreft die bosbranden enzovoort. We hebben het er al wel vorige weken iets over gezegd, maar we gingen het in de uitzending nog...
0: Toch eens even kort hebben, hè, want het is eigenlijk heel dicht bij de deur, bij de mensen. We hebben in België dus een zeer grote brand die momenteel woedt. Ik geloof dat er heel wat hectare ook al in de vlammen opgegaan zijn.
1: Welke regio en waar?
0: We spreken een beetje over... Ja, dat ligt tegen de grenzen België-Duitsland.
1: Ja.
0: Daar dat zich vormt, wel op Belgisch grondgebied, in de Hoge Venen. Hè? Dus op de Hoge Venen dat zich allemaal afspeelt op dit moment. Ik dacht dat ze daar toch alles een beetje onder controle gekregen heeft. Maar voor het ogenblik moet ik toch wel zeggen dat het laatste wat ik hier binnenkrijg, dat de veranderlijke wind heel moeilijk is. Bijvoorbeeld hulpdiensten die werkten een strategie uit. Mm-hmm. Maar wanneer die wordt uitgerold, is de wind al van richting veranderd. Lokale brandweer die krijgt momenteel hulp van brandweerkorpsen uit heel het land. Van civiele bescherming, van defensie. Maar ook Europese steunmechanismen is in werking getreden. Ja. En hulp uit het buitenland komt er bij landbouwers rijden af en aan om dat bluswater aan te vullen. En de brandweer die wordt ook bestreden vanuit de lucht. Want tot het midden van de namiddag hadden ze dus 2 helikopters van de federale politie. Rond 4 uur is dan een helikopter aangekomen uit Nederland. En later verwachten ze nog een 2e Nederlandse helikopter. En een helikopter uet Tsjechië zelfs. Kijk eens aan. En dat vliegtuig, dat is er niet bij natuurlijk.
1: Ja. Maar er is iets dat ik niet begrijp, Peter. Ja. De clue van het verhaal. Men stijgt nu, men spreekt nu over het stijgende zeewaterniveau.
0: Ja.
1: Ja, algemeen.
0: Ja.
1: Maar dan denk ik, nu zegt iedereen warme temperatuur, te weinig water, maar het zeewaterniveau is gestegen.
0: Ja.
1: Lijkt mij een beetje tegenstrijdig als er branden zijn, dat ze het water toch uit de zee kunnen halen.
0: Nee. Eigenlijk is dat zeker niet tegenstrijdig. Laat me langs de ene kant... Ja, laat me een stukje uitleggen wat ik weet, wat dat toch een probleem is. Een van de grote problemen die we hebben, is het zeewater zelf dat stijgt in temperatuur.
1: Ja.
0: Je moet weten, als de zon schijnt, gaat vooral het land opwarmen. En het zeewater doet eigenlijk een verkoeling. Van eigenlijk meer naar de landgedeelte. Waardoor dat je natuurlijk ook dus condensatie krijgt. Dat je dan weer regen krijgt dat over het land komt. En dan afspoelt en weer afkoelt. Probleem
1: ook
0: is natuurlijk
1: dat eigenlijk aan de zee altijd een frisse bries hangt door het zeewater.
0: Dat is ook door het zeewater, inderdaad. Met die temperaturen die verschillen krijg je een wind die eigenlijk een zeebries die eigenlijk opsteekt. Natuurlijk, als dat zeewater begint ook op te warmen, dus warmer wordt, dan krijg je minder dat condensatie-effect. Krijg je dan ook veel drogere gedeelte, drogere periodes enzovoort. Daardoor gaat dat land nog veel warmer worden, die vegetatie wordt door. Dan krijg je dan elk wat dat mogelijk is dan om uiteindelijk te ontbranden, kan dan ontbranden. Het grote probleem is, als je natuurlijk op zee ook kijkt, als je dan wel begint condensatie te krijgen, dan ga je extremere vormen krijgen. Doordat er dan korter ook met winden zijn enzovoort, dan krijg je extremer weer.
1: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
1: Dus het is allemaal eigenlijk een beetje... Ligt het aan de klimaatopwarming of is het klimaat gewoon aan het verschuiven?
0: Ik denk dat we toch wel verschuiving heb je sowieso bij de klimaatopwarming langs de ene kant, hè, Flo. Maar langs de andere kant, je hebt natuurlijk de klimaatsverandering die op zich wel heel wat... hoe moet ik het eigenlijk zeggen? Het is eigenlijk een beetje een evenwicht dat eigenlijk uit balans wordt getrokken.
1: En is daar de oorzaak, is dat de mens of is dat de natuur? Wat zal dat wezen? Wat iedereen zegt, zitten we met klimaatopwarming? Hebben wij het geflikt of is het gewoon de natuur die zij wenst?
0: De mens natuurlijk heeft in ingegrepen, dat is normaal. Ja. Maar voor de mensheid was er ook al een klimaatsverandering enzovoort. Hè? Want de aarde is pas leefbaar geworden doordat dat er een klimaatsverandering is opgetreden. Maar natuurlijk, je weet ook op wereldniveau, als je dat bekijkt op aardsniveau, dat zoals ik zeg, die balans eigenlijk, als die begint over te hellen naar een andere richting, dat natuurlijk andere gevolgen gaat hebben. En die zijn direct hard, hè.
1: Ja, inderdaad. Goed, bedankt Peter voor deze informatie.
0: Goed.
1: En We krijgen alweer goede muziek, maar we gaan bijna afscheid nemen, want volgende week zijn we alweer terug met een nieuwe editie van de Hits van Goud hier bij jouw FM Goud Limburg. Met nog steeds de digitale van Limburg en liefde voor muziek, mogen we zeker niet vergeten te zeggen, want wij doen het met liefde uit het hart en de buik. Hè? Laat ons maar zo zeggen. Volgende week zijn we terug en dat tussen op jouw zaterdagavond 9 en middernacht. Met alweer dus een volledige nieuwe editie. We wensen alvast jou iedereen een zeer fijn weekend. Prettige zaterdag nog. Of even wat dat erover schiet. Want als je nu luistert op dit moment.
0: Ja, een paar minuten.
1: Ben je wakker of niet? Dat hangt er een beetje af met de warmte. Ben jij iemand die wakker bent? Laat het ons zeker weten als je last hebt van de warmte. Maar volgende week zal het zeker frisser zijn. Dus misschien lig je, ga je beter slapen. Dat is zeker de bedoeling, hè Peter?
0: Als je water nodig hebt, ik ben denk wel best, Flo, dat je nog altijd een glas inschenkt.
1: Voilà, een lekker glaasje water kan zeker geen kwaad. Goed, straks nog misschien Jimmy Cliff, maar alleszins een mooie afsluiter met iets uit een mooie plaat uit de 80's.
0: Ja, we gaan naar het golden jaar 88, deze keer met de Fine Young Cannibals en Good Thing.
1: Hou jullie goed en tot volgende week. See you, bye-bye.
0: See you, bye-bye. Doei.
2: Zomer op je radio, de zomerhits uit onze tijd. Je hoort ze op de Limburgse Zomerradio. FM Goud. Zon.

Bastiaanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: Boutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-DHZ.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Betrouwbaar.
4: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen.
3: VIP Computers.
5: Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acaciahof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acaciahof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
6: Acaciahof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

Goud. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Kami Kolobunders, Vlaams parlementslid van PvdA. Mijn liefde voor Limburg is in dat solidariteit met al de schoonheid in de schaduw van de mijnen. En al de schoonheid voor dat er is, maar vooral Limburg samen.

bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of voel de kriebels op één van de 8 achtbanen. En deze zomer zie je Bobbejaanland zoals nooit tevoren. Van op het water met de nieuwe waterpedalo's. Ontmoet SpongeBob en Paw Patrol tijdens de Nickelodeon Parade. En laat je verrassen door een energieke K-pop show. Bobbejaanland, een goed vol avontuur. Kom terug en maak nieuwe herinneringen. Voordelige tickets op bobbejaanland.be. Ook FM Goud feliciteert Bobbejaanland met de 65ste verjaardag.

0: www.jansinteriorboutique.be.
1: Janssen Interieur en Doe Het Zelf is al jarenlang uw vriendelijke raadgever. Onze Doe Het Zelf afdeling heeft een ruim aanbod aan gereedschappen, hout- en bouwmaterialen, sanitair en elektro. In Giprok zijn we bovendien een echte specialist. Hout is onze passie. Deuren, kasten op maat, vloer en plafond. Kom uw keuze maken in onze vernieuwde interieurafdeling. Ook mogelijk op afspraak. Onze medewerkers adviseren u graag. Janssen Doe Het Zelf. Peerderbaan 45 in Meeuwen en op Janssen-dhz.be. Like ons ook op Facebook.
2: Oogcontact aan de Hoogstraat 12 in Meeuwen. Brillen, zonnebrillen en contactlenzen voor dames, heren en kinderen. www.oog-contact.be en volg ons ook op Facebook. Oogcontact, zichtbaar beter.
3: Jaar totaaloplossingen voor particulieren en bedrijven. VIP Computers. Omdat service, kwaliteit en veiligheid al 30 jaar belangrijk zijn. Spring binnen in onze winkel in Pelt, want er zijn altijd speciale deals te doen. VIP
4: Computers. Ja, levensgenieten, dat zit bij ons in de familie. Vanmiddag hebben we weer van het leven genoten. In het Acacia Hof in Overpelt. Met de hele familie genoten van hun uitgebreid buffet. Moet je ook eens doen. Iedere zondag 3 uur lang onbeperkt eten en drinken. Want ook koffie en frisdranken zijn inbegrepen. Reserveren doe je op 011 64 24 24. Het Acacia Hof ligt in de Zipstraat 52 in Overpelt-Lindel. www.acaciahof.be.
5: Acacia Hof. Feest, eet, geniet.

0: Eurocollect helpt ondernemingen met het innen van openstaande facturen, debiteurenbeheer, kredietcontroles, contracten en algemene voorwaarden. Van minnelijke invordering tot gerechtelijke dossiers. Discreet, helder en resultaatgericht. Ontdek wat Eurocollect voor uw onderneming kan betekenen op www.eurocollect.eu.
1: Eurocollect, meer liquiditeit, minder slapeloze nachten.
2: Goudenzaken.be, voor een campagne met kracht en meer bereik dan je dacht.
3: Hey Limburg, geniet van de zon en geniet van je radio. En geniet vooral van onze zomerhit, want nergens hoor je er meer dan hier. Limburgs leukste, FM Goud.

iets te melden. Reageer, app ons. 0496-87-2383. We zijn er voor jou, jij en je FM Goud.

Luister digitaal mee naar FM Goud. Surf naar www.fmgoud.be of download onze gratis app. Je hoort ons overal in de provincie en ver daarbuiten. Dit is FM Goud, Limburg's beste keuze in hits en informatie.

Wist je dat we op onze hyperpopulaire Facebookpagina bijna dagelijks een wedstrijd lanceren? Winnen? Speel dan zeker mee. Facebook.com/FMGoud. En geef ons snel een like.

Aanland bestaat 65 jaar. Grote kans dat jij er vroeger al eens geweest bent. Vandaag is het nog altijd even gezellig. Ontdek meer dan 40 attracties. Geniet van het uitzicht in het Reuzenrad. Of